0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm kommt Prediger Reimer zum Eng mit dem Brief Hosea im Alten Testament und von der fängt er an mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament und er wird von der hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief. Wenn du angeschaut hast nur das Programm und du bist dir noch immer nicht klar, wo du dort kannst weiten, dort deine Sinnen schuld alle vergeeft ist und wo du kannst loskommen von deiner Sklaverie, von deinen Sinnen, dann will ich dir die folgende zwei Fragen fragen. Nummer 1, wie lebst du dort die Bibel, Gott sein Wort ist und dort alles, was da binnen geschrieben steht, die Wahrheit ist? Und zweitens, willst du wirklich vom Horten loskommen von deiner Sklaverie von den Sinn und Fried haben mit Gott, weiten dort deine Sinnen Schuld alle betont ist? Wenn du kannst ja sein zu diesen beiden Fragen, dann lade ich dich an, einzuschalten nach all diese Programmen hier in diesem Jakobusbrief und dann dort mit deiner Bibel zu prüfen, um zu sein, wo klar das Heil hier war dargestellt wird, und zu sein, dass Jesus deine Sündenschuld allein drei betont hat am Kreuz auf Golgatha. Du wirst sein, dass alles, was du da staunen, ist das Leben und dann dort persönlich am Glauben annehmen. Ich lade dich nun weiter an, in die Schuld zu bleiben, um zu sein, wo klar das Heil an Jesus Christus hier für dich in das Programm auch weiter dargestellt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, herrlich sein zu jeder Person, die dir an die Schuld hat. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun mit dem Prophet Hosea in Burg Derch und haben viel gute Sachen gelehrt. Nu kommen wir nur dort Neue Testament und wollen sehen, was der Apostel Jakobus in seinem Brief Hosea haft. Da sind mehrere Briefe, die verschiedenste Apostel geschrieben haben. Was in den Briefen geschrieben ist, hat sie von dem Heiligen Geist gekriegt. Einige Briefe sind an Gemeinde geschrieben, so aus Epheser und Rema. Einige sind an Prediger geschrieben, so aus Timotheus und Titus. Und dann sind da so eine Briefe, die allgemein sind. Die sind nicht zu einem gewissen Mensch oder Gemeinde geschrieben. So ist dort mit des Jakobusbrief. Dies Brief wird an Söhne geschrieben, die von den 12 Stamm Israel verstreut werden, weil sie die Verfolgung hat an von Jerusalem verstreut. Diese Menschen hatten dem Herr Jesus aus ihr Heiland angenommen. Die Verfolgung wie gekommen, weil sie dem Herr Jesus gelebt hatten und wären von den Tempel und den Abfasch weichgegangen. Sie wären nun in andere Länder und Jakobus schreibt nur an, wo sie sich aus Christen in diese Länder benehmen sollen. Hier will wir uns denken helfen, dass ganz am Anfang von dem Herr Jesus in der Gemeinde wäre da bloß Jude, die in der Gemeinde in Jerusalem wäre. Dort ist wo die Kirche anfangen deed, und als Peter den ersten Pfingstertag predigt deed, wäre da Jude von verschiedensten Städten in der Welt, da in Jerusalem. Sie wäre für den Fasttag nach Jerusalem gekommen. Da wären 3000, die sich den Tag bekehrten, und die wären alle Juden. Dort dierde aber nicht sehr lang, bat Grieche sich bekehrten und wurden aus die Lieder in die Gemeinde hineingebracht. In die ersten Jahre, nachdem dass Jesus in die Gemeinde eingestellt ward, deden die Christen bloß zu Juden reden von dat Evangelium. Gott brachte Philipp und dann Peter, dat sie dat Evangelium nach Samaria en de Grieche brachte. Dan kam de Verfolgung en verstreid de Christen en ze reden van dat Evangelium, wo immer ze wären. In Apostelgeschicht 8, de eerste en vierde Vers, lees wie dit. En Saul welg damit aan dat ze arm, dat heet Stephanus, doodmurke. En de dag weer door een grote Verfolgung gegen de gemeente in Jerusalem. En alle werden versprengt durch die Jägende van Judea en Samarien buiten de Apostel. Dan de vierde Vers. En die verstreit werden, gingen alle wegen en predigden dat woord. En dan staat dit in Apostelgeschichte 11 kapitel, 19 bij 21 vers geschreven. Also die verstreed worden wegen de vervolging, de chem wegen Stephanus, reisde de Phoenicien en Cyperen en Antiochien, predigde dat woord tot chenen buiten de Juden. Oba, welke van die mannen waren van Cyperen en Cyrene, en als ze bij Antiochien chemen, redde ze ook tot de Grieken en predigde dem Herr Jezus en dem Herr zijn hand weer met aan en veel leefde en bekeerde zich tot Herr. Hier hebben we zien dat het evangelium verspreid wordt als de Christen verstreid worden wegen de vervolging. Veel van deze mensen waren Juden, maar dat bleef niet door. De Grieken hierden ook en de echte geloven worden ze in de gemeente en aangebracht. De Heer Jezus zei, en de apostel deden dat bestedigen, dat de Juden en de Grieken worden en de gemeente als één getaald, door wie geen onderscheid. Jacobus in brief is tot de verstreide Joodse Christen geschreven. We weten niet graag wie den Hebreeënbrief geschreven heeft, maar door is geen vraag wie den Jacobusbrief geschreven heeft. Daar zijn meerdere mannen en een schrift die Jacobus heette. Wonen van den is die dit brief schreef? Ik leef wie kennen dat uitvingen, want wie die schrift bezijnen. Daar zijn minstens drie mannen die Jacobus heette, die met hem Herr Jezus vermongen waren. Matthäus 4, 21 zegt, als ze vandoor wieder gingen, zag hij, dat heet Jezus, twee andere broeder, Jacobus, den Zebedeus in zijn, en zijn broeder Johan, die met haar vader en dat boot waren, en moeke er een naads reed, en hij roept aan. Dus Jacobus ober wordt van Herodes doodgemaakt, kort na dem dat de gemeente aangevangt had. In Apostelgeschichte 12 kapitel, de eerste twee vers, lees wie tot deze tijd leed de chenig Herodes zijn hang op welke van de gemeente om den te toe leiden. Hij moeke Johan zijn broeder Jacobus dood met hem schwert. We leven doorwegen dat hij niet de schrijver van dit brief kon zijn. En dan weer door nog een jonge die Jacobus heet, Matthäus de 10e kapitel, de 3e vers, waar een van die genoemd worden, Philip en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tax collector, Jacobus den Alfeus in zijn en Thaddeus. Dat is zeer aanmerkelijk dat deze de schrijver kon zijn. En dan is er nog een Jacobus, die dem Herr Jezus zijn halfbroeder via. Hier zijn een schriften die van hem reden. Markus, dat 6e kapitel, 3e vers. Is dit niet de Tamarman, Marie er zijn, en broeder aan Jacobus, en Jozef, en Judas, en Simon, en zijn zijn zestere niet hier mankans, en ze oorgerden zich even aan. Dat is klaar dat Jezus Marie er eerste zijn via en dat Jozef niet met dat te doen had. Maar nadem dat Jezus je boeren via, hadden Jozef en Marie vier zins en meer dachten. Winst vier zins en meer dachten. Jacobus wie een van die zins. De schrift zegt ons ook dat zijn brede leefden niet als Jezus zijn wonder deed en predje deed. Ober als hij gestorven weer en van den dood opgestonden weer, weer dat anders. Dit is wat 1 Korinthe 15, 7e vers zegt. Nodem leidt hij zich zene van Jacobus, dan van al de apostel. En dan Apostelgeschicht 1, 14. Deze waren alle toep en hielden met een zin aan en je bed, met die vrouwlied en Jezus zijn mutter en met zijn breda. Nood Christus in opstoon, leefde zijn brede en arm, en weeren maakte je leider en de gemeent. Jacobus wie een van de leider en de Jeruzalem gemeent, en dat is wat we verstonen, wanneer we deze vers lezen. Apostelgeschicht 15, 13 bij 14, en 21, 17 bij 19, en dan Galaten, dat tweede kapitel, de 9e vers. En dat is wat deze zei. En als de eerst stel waren, antwoord Jacobus en zeid, Mana, breda, harcht nu mij. Simon heeft vertaald, wo God eerstens de heide bezocht heeft, van aan een volk voor zijn nomen te nemen. En als we naar Jeruzalem gekomen werden, nemen de breder ons op met vrede. De nächste dag ging Paul met ons naar Jacobus en al de älteste kwamen ook daarheen. Als Paul aan bereisd had, vertelde hij aan Einzelt alles wat God mag de heide der zijn dienst gedaan had. En dan in Galater 2:9, als Jacobus en Peter en Johan de anje zijn weeren als stender en de gemeente, de noodzager die je mij geeft weer, geven ze mij en Barnabas de rechterhand en gemeenschap, dat wij zullen naar de heide gaan, maar zij worden naar de besnedene gaan. Van deze fase is dat klaar te zijn dat Jacobus, Jezus zijn halfbroeder, een wegje ambt had in de gemeente in Jeruzalem. En wij zijn overtuigd dat hij de schrijver weer van dit brief. Er is nog een andere zaak die we hier erwähnen willen. Zowel als we dat bestemmen kennen, wordt dit brief geschreven als de gemeente nog jong weer. Bibelleren geloven dat dit brief wordt zo bij 12 of 15 jaar nadem geschreven dat de Heer Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer. Wanneer dat zo is, dan is dit vielleicht dat eerste boek van dat Nieuwe Testament dat geschreven wordt. Daar zijn zonen die geloven dat Jacobus en Paulus zich niet enig weer wegen dat evangelium. Die zeiden dat Paulus zegt dat de redding tegen de genade en den geloven is. En die zeiden dan dat Jacobus zegt dat het tegen die werken is. Zonen mensen hadden ze schriften niet recht verstaan. Die lezen dat ook niet recht. Paulus redt ook van werken. Maar hij zegt dat werken de navolg van de redding zijn. Hij betoont de waarheid dat de redding bloos tegen de Heer Jezus komen kan, wanneer mensen dat geloven en aannemen worden. Jacobus betoont de waarheid dat werken worden en een Christ te zijn zijn. Deze twee schrijvers betonen de twee zijden van de redding. Ik leef dit als voor ons in 2 Timotheus, 2 kapitel 19 vers, klaar gemaakt. Over God zijn grond staat vast, en heeft dit zegel, de Heer kent zijn eigen, en, wie immer zich bij de Heer zijn nomen naamt, zal van ongerechtigheid wegholen. Paulus en Jacobus waren zich enig. Ik wil nu wezen hoe deze twee apostelen zich enig waren, dat Paulus in goede werken en God zijn genoeg geleefd, en dat de redding blootstelt in geloven weer, en dat Jacobus geleefd dat een mens kan blootstelt in geloven gerecht gemaakt worden, en dat goede werken een teken daarvan waren. Zeg maar. Eerstens heb ik dit in Efeze, de tweede kapitel, de 8e en 10e vers. Dit is nu Paulus. Dan deeg nood zijn die zelig geworden, deeg in geloven, en dat niet uit jun zelfs, dat is een goal van God, niet erg werken dat jene zich wordt pochen, dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen toe, goede werken,

laten zeggen maken dat ons geloven in de Heer Jezus alleen gezaad is. En dan moeten we ook zeggen maken dat ons leven met zijn geloven stemt. Dat zijn goede werken. Bist du in de Heer Jezus gegrond?

Nu de eerste kapitel aan Jacobus, de eerste drie vers. Jacobus, God en neem Heer Jezus Christus in geloof, aan de 12 stam, die weten breed verstreid zijn, en gras. Reken tot ons vrede, mijn brede, wanneer je een verschillende proef en aanvallen, dan je weet dat de proef daartoe is dat je daardoor bestonden kennen. Hier hebben we dan een brief en een Bijbel, die van Jezus zijn halfbroeder, nu dat vlees nu gekomen is. Doch als hij des brief ontvangen deed, zegt hij niets van zijn verwantschap. Hij stelt zich ver als God, en dem Herr Jezus zijn geloof. Mensen willen zich gewoonlijk zeer pochen, wanneer ze met een zeer beriemde persoon verwant zijn. Dat is aber niet aan Jacobus te zijn. Wanneer we daaraan denken dat Jezus als een mens geboren weer en een familie op was ze deed met andere breden en zestre, dan kan we zien dat het wat zijn schwaaien was voor zijn breden en arm als den Messias te leven. God zij dank dat ze schließlich zagen dat hij werkelijk weer waar hij zit, hij weer. Dat is een grote zegen van je lieden en een familie ook en Jezus Christus toop je bungen zijn. De nomen Jezus weer een nomen dat te veel jongens je jeeft wordt. Ober als de engel to Marie wegen Jezus red, zeed hij dat zij zal aan den nomen Jezus geven, dan hij wordt zijn volk van ere zinde raden. Also is zijn nomen gemeen, ober voor arm houdt dat een zeer wichtige mening. Jacobus brukt ober twee andere nomen met zijn irdische nomen toop. Hij brukt zijn volle nomen, Herr Jezus Christus. Zoals we gezien hebben, Jezus is zijn irdische nomen, hij kwam als een mens, die nomen Herr brengt hem gelijk met God, hij is werkelijk God, die een mens lief, nu deze eerd kwam. Johannes zegt dat het woord Jezus wordt vlees, een mens, en woont mank ons, hij is de Herr, God van alle eeuwigheid Herr. En dan heeft Jacobus hem ook de nomen Christus. Dat meent de engezalfde, ene dem God engestalt heeft. Voor de Juden weer dit een nomen voor den Messias, dem God no aanschrikken wordt. Jacobus houdt Jezus als zijn rader, zijn God en zijn Messias aangenomen. En mijn vriend, dat is ook wat du doen moet, want du was zelig worden. Jacobus geeft zichzelf tot God en tot Jezus aan als een leef geloof. Dat meent dat hij dem Herr Jezus

en leef dienen wordt. En dat is wat hij deed als hij zijn arbeid als een van de leiders en de gemeente in Jeruzalem aanneemt. Jacobus schreef dit brief eerstens aan de 12 stam van Israël, die in veel landen verstreid werden. Wie had je gezien hoe dat de vervolging passeerde? Hier hebben we gezien dat, zowel als dat volk dat onbelangt, denkt God en ook Jacobus, niet dat die 10 stam verloren zijn. We zijn bloos maar die nationen verstreid. Ons wordt hier ook niet gezegd, wo die alle wären, aber des brief wird nur alle Nationen gebracht worden. Wo immer sie wären, des brief wie erst an den geschrieben. Wils des brief an der Bibel ist, dachte Heilige Jesus dort nötig, dort wie den auch sollen haben. Da sind wichtige Wahrheiten, die hier beschrieben sind. Christen, die durch Verfolgung gingen, wurden von des brief trostkriegen und den abmuntern, dass sie gute Werke bewiesen wurden. Dit brief is in deze tijd groot zo wichtig als dat in Jacobus zijn dag weer. Christen worden nu ook vervolgd, maar dat is niet overeen met alle. Van ene wordt spoos en spot gemaakt, andere worden slecht behandeld, en nog andere worden ze gewoon doodgemaakt. Jacobus zegt dat Christen zullen zich vrijen van dat passiert. Dat schijnt een beetje vreemd te zijn, dat we ons in trouble en verzekeringen vrijen zullen. Dat je het niet schijnt in trouble en verzekering te zijn. Dit meent ook niet dat we zeer zullen, want zo'n passiert, ik zie zo vroeg dat ik trouble ha. God heeft nu oorzaak waarom hij trouble en verzekering nu ons komen laat. We kunnen ons in zo'n verhältnisse vrijen, wils we weten dat God doordat en goed het werk en ons doen wordt. Ik leef Paulus heeft dit recht gezegd als hij dit in Rijmen 8, 28 schrijft. We weten aber dat alles toop arbeiten dat om goede verdienen, die God leef hebben, die nur God zijn ziel beroepen zijn. We moeten ons zeker zijn dat God ons leef heeft en alles voor dat goede deed. Wanneer we dan in de proef en inkomen, dan kunnen we ons zeker zijn dat God daarvan wist, eer we door en inkomen, en dat hij dat van de gewisse oorzaak zo laten wordt. 1. Korinther 10, 13 heeft nog meer van dit te zeggen. Door is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat allemaal met bekend is. Maar God is true, en wordt niet toelaten dat je zullen am jaren verzacht worden als je verdragen kunnen. En wordt met de verzekering een weich maken, zodat je door eruit worden komen kunnen. Zodat je dat verdragen kunnen. En dan in 2. Korinther 1, 3, met feia, schreef Paulus dit aan de Christen in Korinth en ook to ons. Gezegend is ons Heer Jezus Christus zijn God en Vader, de Vader van wem al het erbarmen komt, en God van wem al het troost komt, die ons treeste deed en al ons elend, zodat we den treeste kennen, die een elend zijn, met den troost, den we van God gekregen hebben. Trouble wordt ons niet gegeven, bloos zodat we trouble kunnen hebben. Dat is niemals een eng in zichzelf. Dat is niet zo als God met zijn tjengen schoffen deed. Hij heeft een oorzaak daarvoor. Trouble, proef, verzekeringen komen naar ons, wils we in een wereld leven die niet volkomen is. De zin heeft veel aanheil met mensen gewerkt. Zolang als we op deze eerd worden zijn, wordt zo'n een poort van ons leven zijn. God heeft een ziel in zijn, maar hij zoon in ons leven erloopt. Wanneer de geloven zo geproefd wordt, dan kan de geduld in ons werken en dat kan ons leren om geloven vast te stonen. Hoe dat met ons wordt zinnen, wanneer we trouble of verzekering ervaren, wordt zich verholen op wat onze stalen wordt zinnen, hoe we dat hem hoort en verstand bezinnen. Wanneer we met God ontevreden zijn dat hij zoon erloopt heeft, dan worden we niet in genus daarvan trieën, dat God hem zijn houdt. Wanneer we dat aannemen en God verhelpen en genoeg en kracht vragen dat dicht te zijn, dan wordt dat voor ons een gewenst zijn. We kunnen oprechtiglich te God zeggen, wies mij wat u mij leren wist, ik zie wel ik die gehoorzaam te zijn. Dat wordt ons ten goede dienen.
Wanneer ons geloven op een proef gesteld wordt, dan weten we dat het je dood brengen wordt. We weten ook dat God ons sterker maken wil. Hij wil ons hem geloven vaststellen. Dat is goed dat de geloven geproefd zal worden, zodat we weten kunnen dat ons geloven een echte geloven is. We zijn echt in geloven geraad, we wandelen echt in geloven, en we wachten hem geloven voor de tijd wanneer de Heer ons van deze eeuw wegroepen wordt, zodat we hem met hem kunnen zijn. De Bijbel zegt ons dat hem hemel wordt door geen trouble of de verzekering zijn. God zij dank. Door is over bloos één weg, wo irgendwer naar hemel komen kan. De Heer Jezus moet dat klaar, als hij te zijn jinger reed, in Johannes 14, de eerste zes vers. Laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. Dat zendt Jezus in de weerd. En mijn vader zijn huis en veel woning. Wanneer anders weer, word ik jun dat gezegd hebben. Ik ga jun naar steed reed te maken, en wanneer ik gaan ga naar steed voor jun reed te maken, waar ik terugkomen en jun naar mijzelf holen, dat je ook kunnen doorzennen waar ik zie. En je weet waar ik gaan ga, en je weet ook den weg. Thomas zei te hem, we weten niet waar du gaan jest, hoe kunnen we dan den weg weten? Jezus zei te hem, en vriend, dit zijn wichtig weer. Ik zie de weg, de waarheid en dat leven. China kämpft nun vor der Bütte derch mi. Meine Freund, der Herr Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Und wenn du am noch nicht aus dem Heiland angenommen hast, dann ist von dort noch Zeit. Wenn du dort gedone hast, dann nimm von am die Gnade und Kraft, dort du für seine Ehe leben kannst. Wenn er die auf eine Probe stellt, dann nimm dort an, so dass er die lehren kann. Mocht de Heer jullie zijn genoot schenken daartoe. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

Het was zinnend vanmiddag. De ma en pa en Lona zaten al om voorstelstijd. Ze luurden bloos nog wat de Aaron wordt opstonden. O, daar kwam ook al de trappen over. Nog gans versluipend en ruif zich de ogen. Na, Aaron, schoon je sloepen? Vroeg de ma. Jo, wat doen we vandaag? Weer zijn de eerste vraag. Dat weet ik nog niet. Dat moet we voets besluiten, zei de pa dan. Als ze al hebben om vroegstijds zat en ooit, dan kwam Leuna met de eerste gedanken. Wie kon je mol? Aber zo pijnig kon ze gewoon niet reden dat Aaron niet al brengt. Neem tieren heim voor haar. Daar wil ze alle ere tieren afgeven. Daar wil het waar gaan. Leuna weer gans dal. Emma, wist u bloes door gaan? Ja, du weißt ze. Daar zijn zoveel hoen en koten afgeven. Van tjonge hebben wel. Daar wil het gaan. Ja, zei de pa, dat is ook een schede gedanke. Dan wel we waar de alle typen im Tierheim voeren. Aber verheer moeten we nog de vroegstijds afriemen en een beet wat te eten inpakken. Dat doodde ze dan ook, ze smeerde een paar bieten en doodde nog een beet toe en een kon eindjoeten. Ze pakte nu alles in. De Aaron weer gans pijnig om helpen. Gooit als speeltjes hem uit te nemen en dit zal aanbrengen met en zijn speeltjes hondsel met. De paden nu maar gans langzaam, Aaron. Dit is al te veel. Zit maar voet kon het eten niet meer met hem uit te nemen. Dit zit zo niet. Neem die ene zaak met. Dan wordt het al wat. Mijn speeltjes hond, den bruinen, den groten. Na goed, den kost metnemen. En nu voeren ze alle tip naar het tierheim. Als ze daar nog maar aankomen, weer Arend eerst uit een auto buiten en raande kool naar de klootjes voor de hun benen zaten. Voor ieder klootje zat hij en had veel te vertellen te de hond en verzocht hem de hond te geven en verzocht als de hond ook zich aan zaten kon, want hij hem dat wiezen wordt. Hij was zo begeesterd ervan. Leuna praat het beeld, we nou wel wie een huis voeren. Maar daar kwam gewoon niet een vraag. Aaron jent het hier zo schoon. Lang stond hij voor ieder klotje. Aber dan had hij een hond gevangen en zei, papa, kijk maar, de hond freet zich te mij. De lacht geloof ik zo goed, wanneer ik te hem red. Deze hond wil het hebben. Nou, dat wilde ik niet. Heb je zoveel ruim? Ja, zeker, het wil ik aan mijn stof voor hem ruim maken. Nou, Aaron... Aber vandaag wel we toch zo'n hondje metnemen. Dat is er weer toch niet hier voor. Aber papa, kijk maar wat het van stromen is. En wat voor lange oren die heeft en wat die roof hangen. Die zit zo treurig. Die wil je nog niet met. Nee, dit is niet een vraag. Wie moet ons het eerst nog zo even leiden? Als we dit kennen. Als het ovend wordt, voeren ze naar huis. Zo ovend als Aaron zich zal doorleiden, beet zijn mama nog met arm. En de mama hield, waar hij de tijd even beedde, dat God toch zal de mama en papa ook bereden, dat hij toch wel een hond hebben. En krijgt die met de lange oren. Dit beet Aaron van nu aan ieder dag. Als de mama uitkomt uit de stoel, waar Aaron sluipt, vertelt hij dat alles aan papa. Ja, aber meist dort wird wie zähne. Wer wird mit dem Hund abpassen? Ja, sei der meist, wird auch da dort viel Arbeit ist. Aber Aaron wünscht sich das so sehr. Du weißt ja, heute hat bald den Geburtstag.

Op zijn geburtsdag voerde papa al gans tijdig naar het tierheim en holde de hond. Als hij een vroegstig zerstelde, de mama, Lone en Aaron slinderden het onder deur. Daar stond de papa met een hond. Wat weer de vrede dan groot. En Aaron, die speelt met de hond. Hij vond ook voets voor de noemen. Ja, die zal Jack heute. Zien Jack. Mama, Mama, zeg maar wat hij lijkt uit zijn schiefje, wat hij de maal drinkt. Dat is toch hem dood lachen, vreed Aaron zich. En nu zeg maar wat hij zijn hand zat. Oh, dat is een kloke hond, zeg maar wat hij zat. De dag even hoorde plus, zeg maar wat mijn Jack nu al kon en wat Jack nu deed. En nu zat hij anders en nu heeft hij de tong buiten. Aaron weer zo geleidelijk.

als Drek gegeten had en zich gans moeid en zijn kalf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Drek dit te doen? Waarom ze wascherand? Die heeft het toch zo goed bij ons. Die schreef vreten, die heeft een warm het bad, die heeft alles bij ons. Ik zeg maar, mam, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt wil ik niet verstaan. Drek kon het ook niet zeggen. Aber ze wie mensen niet verschnellen kreizen. Gott heeft ons lief. Hij heeft ons alles wat we brauchen. Gott sorgt voor ons. Hij heeft ons het leven. Hij heeft ons een huis, wo we bijna leven kunnen. Hij heeft ons ontetraten en van allem genoeg. En wie rennen van hem weg? Wie temmen ons niet om hem? Ons is dat een dünnt. Wie rennen einfach onze wei. Is dit niet kreizer als Drek dat te doen heeft?

Aaron wordt konstel. Jo, ze hoort heute nog niet zo in de zaak. Aber dit verwerkelijk ze. Papa, wolltest du wat? Het wil nu niet meer van God wegrennen. Het wil God vragen wat hij van mij hebben wil en wil dat ook doen. Het wil ook mijn ganze leven met God teup gaan en niet wegrennen van hem. Jo, zei de papa, daar hast du die wat schoonheid voor je genomen. Ze zal toch zijn en ze wil weer toch alles zijn. We willen dat doen wat God van ons hebben wil.

Dit wie nu de tienerzending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, wann du bij de nächste tienerstund weiter dabei sein wirst. En vielleicht ook niet allein. Hierin kost du deine Freund met dat te einladen. Op waarder heren.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hier is. De zeeren zijn ja interessante geschichten harsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het harsen.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiden naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Bergstein tjenja voor en je schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht te van, jeder dag met Jezus.

0: De klok is zaas.
1: Kendaar, de hier de Bibel zegt met Hartwig Eizen.
2: En zijn het gesprek met zijn jongen, die Jezus ook allemaal daarop en wat andere mensen gezegd hadden, wat de traditionen waren en wie Gottes Wille werkelijk was. Hij had een voorbeeld gezegd dat man niet bloß een mens met zijn heen aanbrengen kan, sondern man kan ook een gedanke der met wie aanbrengen. En in diesem Fall redt hij van een ander thema en dat is de Ehebruch. En hij zegt in Vers 27, bad Vers 30,

0: Heere, dat onze ogen heilig worden, dat wie met onze ogen dat zijn wat God zijn wil. Hij heeft die welt geen smaak geschaffen, en wie willen dat genieten? Hij heeft ook de mensen smaak geschaffen, en wie willen ook dat genieten? En dat zullen we onderscheiden. Maar wie die hebben niet ons met onze ogen verleiden laten, dan zijn die niet dat wat, voor wat God geschaffen heeft. Ik wens ons beiden, dat Jan Dude de Hirst en mij aan deze ziet, dat wir dort lehren, mit unseren Augen dort zu sein, was Gott sein will, und in unserem Herz dort zu denken, was Gott will, dass wir denken sollen.
1: Das wir, die Bibel sagt, mit Hartwig Eizen, produziert von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Wenn Sie interessiert sind, mehr zu wollen, dann besucht unsere Website www.jesusresponde.com.

Lieve vriend, schijn dat je erbij bent vandaag bij Tempera en Mate. En vandaag hier met Terry. Wieder als Mennonieten zijn we nu al bij 100 jaar in Chaco. Dat de Rand Pusichtet heet. Damals zeer de ernst in Aufkopsle in Paraguay. Chaco is een zone waar je in Aufkopsle wordt, als je in China fängt, daar zei je met je religieën, met Schule en zo wat alle. En dat wie een schöne Tiet, wat man damals sagt, van een Welt, wat immer da op wart. Van de eerste dag een bit anders. De Welt, die wat wieder op, en wie zal je in Licht zetten, so wat, en wann wie nicht so sehr eine Bütte sind, dann kommen die Menschen ernst, en dat was sehr busig im Chaco, de Kontakte alles. Wer wo wieder met vor dich? Der wir uns da anschlitten, en der da opmerke, dat haft met Kolonie te deine, met Kooperativ, haft met Gemeinde, met ons persönlich te Best je daarover reden weens, wat, wann dat bossen dat, wordt het een kooperatieve, een kolonie jet, weil wie van deel nu denken,

0: De klok is 8.
1: Je borgde oder je jevde zenungen. God zijn economische systeem en vergelijkt met de weldeert. Nu, dat we onze persoonlijke ervaringen metgedeeld hebben, wil ik die nog verder aanloten, die hart op te maken om even dingen te denken, wo die vielleicht niet eier even gedacht had. En er steht, dat u dat omstritst, wat ik die om nächsten zeigen wo, bad God. Haar, hast u aan al dit voor mij een boodschaft? Laat mij die ermoedigen alles, wat we hier metdeelen met God zien woord nu te brieven. Deze komende vertaaljeet am geschäftlichen nern en haft met onze dächtliche levens te doen. Op dit planeet zijn vele financiële systemen. De communisten hebben een economische systeem, de moslims hebben een, en wie en de westliche welt hebben ook een. Haft God voor zijn volk ook een economische systeem reingemaakt? Is dat voor ons immer nog aanwendbaar? Post dort met onze tijden taub, oder nicht? Denk je mal über das weer, wat Jesus zegt, no. Kein Knaag kon twee haren deinen. Hij wordt einen nicht lieden kennen en van den anderen fehlhouden, oder hij wordt an einen hängen en den anderen verachten. Die kennen nicht Gott in dat Rektum tegelijk deinen. Lukas 16, Vers 13. En die steht van Rektum, brokken Wortübersetzungen op andere Sprachen Geld oder Mammon. God zijn lektion voor mij kwam in jaar 1996 door dessen afschnitt van Lukas. Victor, du bist de bank erknacht. Du hast die met de bank verbongen, en zolang als du met de bank verbongen bist, wirst du die deinen, wat alles voor dich is. In een jaar 2000, nog veel wassen en wat schwierigheden, zegt hij, Victor, du bist fri. Nu kunnen we anfangen, taub te arbeiten. We kennen nicht twee haren deinen, bloß entweder

0: Nu geef je een gezicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Een brief vanuit een graf. Jacht het sound dat er kan een brief vanuit een graf komen, oder merken lees ik dat maar dieplich. En deze gezicht heb ik van een man, die taalt dat zo van hij een brief heeft gekregen vanuit een graf. De tekst voor deze gezicht empfing wie en gelotter saß verschneien. Lasset ons aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. In England, da ist eine Stadt dicht am Meer, wo da viel Schäb kommen und weich fahren. En daar in dezelfde stad, daar is ook een grote zandijver. Waar het zand zeer schijn is. Waar er veel mensen even daar van het warme tijd is komen zetten. En zonne zich. Even uitkingen, dan door zeer veel, die spelen door een zand. Dan zo ovens, dan kent de vloedend ebbe, of de walen, die komen dan triggen aan, dan moeten die mensen riemen, dan moeten ze er weg. De nächste Mal, dan is dat water wat er gevallen, dan is dat zand wat er rein en glad gespeeld, en dan kunnen ze er wat er den dag boven spelen. Er zijn nu mensen, vielleicht wat er touwhorchen, wat er noodloos zijn, predigers, zinderschoolleerers, oder ook ouderen. Die da vielleicht so denken, dat langt nicht, wat ik doe, meine Arbeit is vernuscht. Wurden noch länger door met kloren, wurden mich abgeben, schmieden dat alle zu sie, dan du es je doch keine Frucht. So doch eine Früh in England, in dieser Stadt, wo wir uns van reden. Die Früh, die vertalt, op een Versammlung, wo de Prediger einladen deed, wenn jemand wat besonders beleefd had, of die mocht dat vertalen, zei de andere Touwhorcher. Dan stelt deze Mädeljoh je früh op en zegt: Ik zie een Sonntagsschullehrer, al voor jaren je was dan aan de kerk. Ik woon hier in deze stad, en ik had een ableggen. Voor de arme kinder wat daar immer nu dat zand even komen en daar zetten. De zonne en de warme deel, want er niet schoon wie en zo. Dan werden die daar dag voor dag zo veel. En de leidt het zo van dat een kleine arme lammetjes werden. Wat geen hoort houden. Mij jammer dat even die mensen. Ik wist aber niet wat ik doen zou. Wie keiner wat mij dort te handstalt oder wat. Ik hou dat bloos op m'n hart, dat ik dat mocht helpen. Dan kom ik dat eenmaal aan, wie zeg nog een beetje moller zie. Wurde mich eenmaal door hand gonnen. Dan noem ik mijn gestaal met, en ging door hand. Staal dat door op en funk bloos aan te molen. Dat die niet lang, dat werden dat meerdere kinger und an, die kikten Phoenicia. En vroegen wat ik deed, en ik zei dat ik mol een beeld. Dan willen ze weten wat het voor een beeld weer. Ik zei, ik wil je een tot zeggen, want het is voor je is. Die zaten zich door dol, dat die niet langer werden door nog meer, ook nog meer. Wat 20, ook wat 30. Maar is voorts. Die zaten door en checkten. Wie ze houden zes nog te doen. Dan als ik met dat beeld vordig weer, dan vroeg ik aan of ze wisten wat dat meint. En ze wisten je dan niet. Dan zei ik aan dat weer vanuit de Bibel, uit de biblische geschicht, door nog weer dat beeld aan je moord. En dan geef ik aan papieren, dan kunnen ze dat normaal voor zichzelf. En zo proef ik aan dan een klein beetje wat te leren uit de Bibel. Aber ich sag mit einmal, wenn das ist immer wieder, dann schmeißen sie die Papierkiste in den Wind, die Windweide mit Wach. Und dann lacht er alle wehen fallen. Ich dachte, ich hau da was gedonen. dat zullen ze mij rekenen, dan wordt mij de mout alle. Dan geef ik me de tijd op. Als ik dat een paar maanden had gedaan, dan blijf ik door waag. Mij dreigt dat een beetje op het hoort overdag dat weer weegbootje waren en dan had ik ervan vergeten. Met eenmaal, een paar maanden nog her, als er een man bij ons om huis voor de deur. En die vraagt mij niet om namen of nacht. Die zegt bloot, kanst u dit papier? Die hadden zo'n kleine deel het papier. En mij weer een beetje angst voor die man, ik wil hem alleen thuis. En die kijkt zo stier en zo graal, zo bedrekt. Ik zei, wat heb ik met dat papier te doen? Wat heeft mij dat aan? Dan zegt die man, ik moet weten. Of du dit papier bekommt met best oder nicht, oder wo dat her is. Na, dan check ik doe een beetje nap, en dan zei ik, dat is een hartje gemalt. En de oinge dat hartje, dat zijn nog zeer bloos wat weer te lezen. En daar zei ik dat, Jeff, dien hoort je nou Jezus. Op Engels, give your heart to Jesus. Nou ja, ik zei, ik geloof me laat dit bekend. Dan zei de man, want ik geloof dat die dat bekend is. Dan zei me waarom die dat bekend is. Dan vertel ik hem, dit wat ik rood gezegd heb. Dat ik door wie dat zand even met de kinger en met zo'n woord had gedreven. En mij lijkt dit nog een van de papieren. Dan zegt de man, kost u die bezinnen van een van de kinger? Nee, zegt ze, dat moet ik niet kennen. De naam is de kinger al opgeschreven. En dan werden de meest alle dag frische kinger. En een die kinger eenmaal of tweemaal en dan werden die niet meer. Dan zag ich dem Mann, ich sehe einen Mann, der noch immer auf dem Schäpp gearbeitet hat. Das ist nicht ein großer Schäpp. Aber das ist ein Frachtschäpp, das vierte Fracht von England nach Irland. Meistens. Und das ist nicht so sehr weit. Aber ich sehe gewöhnlich von zwei Werken, was einen Monat von Hüsen ein. Und ich sehe kein gewöhnlicher Mensch. Ich sehe sehr ruhig. Sehr ruchlos habe ich gelebt, sehr glücklich tau, so schlecht aus dem Maillet. Ich habe meine Früh hier in dieser Stadt wohnen und wir haben ein Kind, das wir 11 Jahre alt und sagte das letzte Sache. Und ich werde sehr gut. Da traf ich so fern, dass ich meist ohne Geld nach Hause kam. Ich habe meine Lohn zu anderen verschwendet. Dat ging mij dan zeer schlecht naar huis komen. Maar dat kind werd me zeer lastig en vrouw doorwegen. Die kijkt niet naar dat geld, die kijkt naar mij. Hoorde wie mij zo goed. Nu kom ik eenmaal naar huis, dan kan die ook niet meer ontdekken. Hij kent mijn vrouw met betriebnis en zegt mij dat ons kind is niet meer hier, die is gestorven. Ober hier, wo kennt dort? Warum weit ich dort nicht? Ich funk die nicht, ich kann die nicht weiterlaufen. Du wirst wo auf dem Meer, am Schiff, wie wirst du nicht wo? Der Tiet rand auf und ich muss das Kind bloß begraben laufen. Wir haben Begrafnis gehabt. Sie können mich sagen, das Kind wird krank geworden, sie hat den Doktor geraubt, aber die haben dort nicht können holen, nicht raden. Nu kon ze mij bloos naar het graf wezen en zeggen, hier is ons kind begroot. Oh, wat schwer wie dat voor mijn hoort, dat ik niet eenmaal van dat kind had kon afscheid nemen. Dan lag mij al mijn laatje aan in het leven, wat ik had gehad zo op mijn hoort, dat ik dat niet beter had gemerkt met dat kind. Ik moest op een bootwater te arbeiten en dan ga ik... Trek nu mijn schep en dat schep wordt ook boot los met een lood vracht. En während we op een meer zijn, die moesten immer antuschen met dat schep reinwaschen om de ovens of de nacht, want de meeste van de arbeiders slijpen. Die stiermaande weer bij zijn stier. En niet weer dat oude staat, ik wil het bovenste dek reinwaschen. Dan het weer ziemlich schmutzig geworden van de vracht abloden. En wie houden dat zeer einfach met een strang, gelijk wie een armer rauf, en dan holen wie ons een armer water nap, en daarmee wascht wie dan alles rein. Nu zijn ik over deze oven zo bedreigd, over mijn jinkje zu schlacht. Mijn zindenleven hangt mij zo schwor ab, en dan nog dat ik dat kind nicht meer doorhoud. Ik wist mij keinen rood. Nu hol ik den armer water ab, en dan check ik door de nana wat's me dit. Er schwamt ein Papier boven. Ich nehme das Papier und leider da ab in die Stadt, wo das warmen geht und leider hat ein bisschen drehen und check da noch und dann ist das das Papier, was du hier nun hast. Du hast dort hart geboren. Und ich weiß nicht, was da zu bedienen hat. Und dann sage ich, die wir da unja, jef din hart je nur dem Herrn Jesus. Oh, dat schlucht mij zo. Wer hat dat zu mir gesagt? Wer kreut mij dazu an en wo muss dat? Zo'n mensch als ik, die weet je doch nicht, wo je dat maakt. Da wordt mij angst van baan. Ik kijk nog dalle nu dat bildje. Met engel zei ik daar boven, dat is de nomen Dorothy, 11 jaar oud. En dat wie de nomen van ons kind. En die wie 11 jaar oud. Dan dacht ik zo, erst hier een brief uit een graf, hier komen van mijn kind naar mij, wat mij zegt, wat ik zal doen. Oh, heb ik gebet, dat de Heer mij mocht wezen wat ik zal doen. Ik kon aber niet stilstaan, ik moest de arbeid verrichten. En als dat allemaal ladig werd, dan lood ik de wader erop en schaap nog een in mijn hecht. Dan stond wader een papier boven. Ach, wat is dat, opa? Wat meint dit? Ik kijk daarin op, dreh dat ook, en zei, waar dat, es waar dat Dorothy, 11 jaar oud, de nomen. Opa, op dit beeld, dat is niet een hart geboven, dat zijn 2 weer. Een schmaler waag in een hecht, en een breder waag erop. Oh, dan wist ik niet wat dit nu zal. Zu bedienen haben. Und ich habe auch so gebetet, dass der Herr mir mocht wiesen, wo ich Jesus mocht mein Hort schenken. Nu check ich da nach und da sage ich, dass hier ab dit bringe dat Bildchen wie dem Wach. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann grabbel ich, wat kann dit meinen? Met engel kwam mij dat zo aan. Dit is je de antwoord te mijn gebed. Ik wist niet waar ik Jezus mijn hart zou geven. Maar hij zegt hier, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid en ik zie dat leven. En China kent nog verder als derg mij. En wanneer ik nog God wil, dan moest ik derg Jezus en dat weer de waarheid. Oh, dan wordt mij dat door kloor. Als mij dat licht abdinkt, dan val ik op knieën en roep God aan en dank aan voor dat wat er voor mij had gedaan. Mijn zenden bekend ik aan en dan val de schuld waag. O, keiner kon zich denken hoe vrouw en hoe rein ik mij dan feilde. Dan moest ik het dan schaffen, dat even je pot van de nacht, maar dat weer zo leicht nu naar dem. Ik weer zo vrouw. Ik dacht einfach, ik had een brief van mijn kind, van uit een graf. Dat had mij den waag gewezen om hemel, om heiland. Als ik dan in strik weer war, dan heb ik proef te forschen, als irgendwer wist, wo deze papieren her wären. Keiner wist. Maar schließlich, da wären einige Menschen, die seden, da houden morgen früh, wie dat Sound einfach met Kinger wat ferie had. En nu schließlich weiß mir einer nur die, en da wären sein ich hier. Ich will sein, of du de früh bist. Nach jedem Mal war ich de früh, ja, dat is so. Diese beiden Geschichten sind mir sehr klar, die habe ich beide Kinder durchgeliert. Beide mit den Papieren anleiten, normale Loten. Wobei ich mit Beschämtnis sein, ich dachte, das halt nicht. En dan hier ik met die arbeid op. Oh, hoe schwer is me dat nu? Want door aan denken doe, dat du nu best ten geloven gekomen, en die kind ook. En dat kind is lelijk gestorven, en ik heb dat verzien. Ik heb abgeheerd. Oh, zag ik deze vrede aan de kerk, voor de verzameling, hoe ze dit vertaald. Mocht je op een mond voeten, lieve je schwester, wel wie door aan denken, dat wie nicht willen vergeten wat des Tags sagt, lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Dort wünsche ich uns alle, die wir zuhören, weil wir nicht meid wurden und noch selbst das Programm immer anstarben, dann die Zeit kämpfen, wo wir ernten ohne abhören. Diese Früchte können bloß eine kleine Frucht sein. En als wir dat zo aan weer, dat er dat onder verzinkt houdt, dan kon vielleicht veel vrucht zijn in de Ewigkeit ver, waren ze weer trüge gebleven, in Staunhof. Dat is een warning voor ons anderen, dat we zelf niet nodoten, op immer een abkicken naar Jezus Christus, de aanvanger op de verlender van ons geloven. Maar als we aan dem woorden houden, dan worden we niet abgeven en dan wordt de tijd komen, dan worden we ernten. Ohne abhören. Amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

lichaamleven. Mozes weer nu in Zaya Olamon, over de haargolf om nog wichtige dingen te doen. Dat eine weer, dat hij dort zijn zal, dat Moab in de Midianita uitgerat worden. Dit weer dat volk, wat had Israël proeft te verflieken. Sogar Biliam verloor met al de andere leiderstoop zijn leven. Dat volk wordt uitgerat, wie es Gott hat befohlen had. Voor ons van dir, es so wird schwor te verstoen, dat Gott wird zo'n dwellen. Wie moeten ons überproben, en die tijd in hen te denken, en van door uit proben Gott seine Wege te verstoen. Wel we niemals denken, dat Gott hat scheinjink, dat al deze veldje en ook Ramkanaon moesten uitgerat worden. En Hezekiel, Kapitel 33, Vers 11, sagt het zo. Zo woor als ik leef, zegt de Heer, ik heb geen gevallen om dood van de Gottlose. Veel meer vrij ik mij dooraan, dat de Gottlose zich van zijn weg bekeert en leeft. Dit is een grondsatz, wat zich nie verändert heeft. Gott wil niet gaan, dat de mensen durch zijn gerecht worden omgebracht. Aber worum mussten dann so viel Menschen sterben? Die Amalekiter, die Amoriter, die Ammoniter, die Moabiter und die Midianiter. Du erst aber so wort aus ein Eng zu Gott seine Gnod. Gnod erst hier, wann Gott uns gut gesonnen erst in unsere Sünden nicht bestraft, wann wir das auch verdient haben. Er haft über jeder Volk eine gewisse Zeit bestimmt, woran hij dat genedig is. Hij laat aan während deze tijd einfach wieder zingen, ohne dat hij aan bestroft oder sogar uitrat. Vielleicht denkst du noch daran, als Gott einmal zu Abraham uit den vierjen oven red in een bund met hem mög. Die Geschichte fing wie in 1. Mose 15, Vers 16. Gott had Abraham geopenbord, wat in de Zukunft würde in zijn leven passieren. Hij wird toen grootet volk worden, wat wird 400 jaar versklooft worden. Dan, no dem, wird het volk trig no dit land, kan er aankomen. De grond, waarom Gott nog so lang luurt, wat hij zijn versprechung aan Abraham hield, om dat land kan er aan te geven, wie dis. Vers 16 zegt, in een vierde generation, waar ik u trig hierher traken, wens de moed, van de schuld van de Amorita is het nu nog niet vol. Dit zei de Heer tot Abraham ongeveer 500 jaar ver de tijd waar Mozes den bevel kreeg deze veldje uit te ratten. Wanneer een nu bloos en vierde Mozes dit los, dan würde een vielleicht op den gedanken komen dat Gott deze veldje haust en veranscheinig nood evrig houdt. Aber zo weer dat gar niet. Hij verschoon de veldje für eva 500 Jahre in Leid an ihre abscheißliche Sünden wiederdrieben. All diese viele Jahren hatten sie Zeit gehabt, umzuwängen und Büße zu donen, aber sie deiden dort nicht. Nu wird die Gnodentit von der Amorita aufgerannt. Lieber Tauhira, wo steht das von der Obidi? Lebst du auch bloß immer so wieder in fürchten Leben, wat Gott nicht gefällt? Dreigst du den Gedanken, dat Gott die wat nu nuscht gedonen haft, en dan wordt hij ook in de Zukunft nuscht donen? Dit is een zeer gefährlicher Gedanken. De Haar haft donnemol zijn Tierken gesagt, wo hij ihre Sinn denkt. Dat gerecht kämpft noch. Von der schon Dag, dat de Haar meistens nicht mit gerecht angeriepen, in so vielen viele Menschen für ihre ganze Lebenszeit in schlechtet Leben, en tjammeren zich nicht am Gott. So sterven ze dan ook. Dat woord Gottes sagt aber ganz klar, dat es den Menschen einmal gesagt te sterven, en dan tjampt het gerecht. En wer nicht an dit Leben büße deed, en sich zu Jesus Christus bekeert, der is ab ewig verloren. Kriegt so is die Amorita. Die verloren nicht bloß ihr physisches Leben, aber sie gingen ook ab ewig verloren, weil sie an ihre Lebenszeit nicht nur Haaren angedreht werden. Wenn dit von dir zu dir redt, dann rode ich die, dreif von dir doch um, und komm im Glauben nur Jesus Christus.
Hij neemt die kraak

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kambo 22 Blumen Uhr, Sonntag zum Morris, Glock 9, Sonntag Schul und Glock 10 der Hauptgottesdienst, in der Glock 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

Wat is het, wanneer je krank wordt? De statistiek wist dat mannen vaak te stolz zijn om dokter te gaan, maar dat manchmal voor een erfolgreiche behandeling te laat is. Daher wordt dat dan ook behaupt dat een früheren man im Durchschnitt bij 5 jaar überlebt. Dort wordt ook behaupt dat ongeveer 80% van alle Krankheitsfallen ihren Grund en seelische Probleme haben. Da wens wel ik aan mijn boodschap vandaag op dat thema Heilung für die Seil eingehen. Ans Bibelwort für dit thema fing wie aan 1. Mose, Kapitel 32, de Vers 23, der ich 31. Nu dit leidt wel wie top dat Bibelwort für vandaag uit 1. Mose, Kapitel 32, de Vers van 23, der ich 31 lese.

Nu wel uit op het eerste Mose, kapitel 32, de vers van 23 tot 31 lezen. En de nacht nam Jacob ook zijn vrouwen, tjeetjes en zijn elf kinderen over den Jabokfluss. Hij nam zijn mensen en alles wat hij had over den stroom. En Jacob bleef de nacht alleen, en een man wrestelt met hem de nacht, wat die rood verdert Marienlicht. Als de man aanzag dat hij Jacob niet doodkriegen kon, vat hij hem aan de haft aan, dat hem de haft bij hem wrestelen verwrekt. De man zegt, laat mij gaan, dat wel dag worden. En Jacob zegt, ik laat die niet gaan, bitte du wirst mij eerst zien. En de man zegt, wat heetst du? En hij zegt, Jacob. En dan zegt hij, du sollst nicht meer Jacob heiten, du sollst Israel heiten, wilst du met Gott en met Menschen gerasselt hast en hast gewonnen. En Jacob zegt zu ihm, sei mir doch, wo heitst du? Aber Jana zegt, woran fragst du nun meinem Namen? En dan geeft hij ihm einen Segen. En Jacob dan der steht Pnuel en zegt, ich hab Gott von Angesicht zu Angesicht seine, en doch sehe ich am Leben geblieben.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 208. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 208. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leidt waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheiden we ons waarder van u. Wanneer God het zo wil, dan hier je een wieder programma deze de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je erin vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de erin een ander van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, die sind deins true wieder te maken. Die haben uns auch weiterlote, dat je für uns bede. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijft uns auch wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waren hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van ons leven van jou is het lukken 7:12 voor het zacht. Als hij noorden om staatspoed chime, droegen ze groot een duiden ruut. Dat we zijn moeten er eens zijn en zij wie een weet vroeg. Uit de stad chimen een schoof mensen met haar. En deze farge zijn zeer bijzonder woord. Dat woord is mutter. Wanneer dat woord mutter heerst, hast du zeker veel vrouwen herinneringen van die kindheid. En die gedanken hast vielleicht een beeld van een lijftolje en terug wat je mutter. Du denkst wel aan waar ze die emmer en al die ervaringen treisten deed. Wanneer dat er een tjinge chime, wie er nus te veel en nus wie bedienensloos. Zij wie emmer rijdt met een hart van lijf nu er een tjinge te horken. Dat hart van een mutter is zo true en vol zoveel lijf. De mutter haar verre tjinge zoveel eeuwig en is bellig veel voor aan op te geven. Ons denkt waarvan we krank weeren, zij bestendig bij ons blijven, verhoopt voor zichzelf niet tijd nemen. Zij weer zo haan gegeven ons dagen nacht te bezorgen. De geschicht wordt vertaald van een mutter, die met haar kind taub moest de winter naar een nobe dorp gaan. Op een weg door haan chime onverhofst een sneeuwstorm op. Als zij eerst een tijd lang im storm je gonen had en gans meiden verbiestert weer, verkroop ze zich met tintop hingen in steinerklampen. Als zij niet de tijd nog het dorp kwam, gingen mensen ruut haar zieken. Door hingen de steinerklampen vongen ze haar. Dat kind schleip ruig. Om dat kind voor zieken warm te houden, had de mutter dort in haar Everrock aangerold. Aber niet bloos in haar Everrock, ook in haar kleid. Bezie dat kind wie de mutter, dat je vroor. Zij had haar leven voor haar kind gegeven. Een mutter deed zo'n ohne zichzelf schonen. Haar gans het leven is een leven van zichzelf voor andere hand geven. Een vader mag nog mal voor een kind opening verlieren, aber de mutter niemals. Wanneer ook zo laat is, wanneer dat keine opening is, wordt de mutter doch nog immer opening hebben, dat haar verloren kind terug naar huis komen wordt. Zo truhartig is de mutter er hoort. Zeker wie dit jonge man zijn de mutter, zo'n mutter. Wanneer niet, dan worden ze niet zoveel mensen met haar metgekomen zijn, als zij er een zeen begroven ging. Den verlust die zij ervoor had, bracht veel medelijdende mensen eruit. De ganse stad werd treurig en vuil den verlust. Dat jij goed te zijn en zoveel mensen ten begrafenis kwamen. Haar wordt als een truie, lijftolige mutter onerkend. In veel landen is dat mode een dag te zien zaten om de mutter onerkennen. Zij nennen den dag Mutterdag. Dat is een goede mode. Wie zullen onze mutter onerkennung geven, sogar wanneer ze al gestorven is? Wanneer du nog die mutter hast, dan lijf haar en du haar eeren. Wees haar dat du dankbaar bist voor alles wat zij voor die gedaan heeft, en besonders dat zij voor die beden deed. De mutter is dat weet dat ihre kinder haar respect en eer geven. En Epheser saß einzig Paulus zo: Kinder, jene Christenpflicht is jene Eltern te gehorchen, wils dort is dat rechte te doen. Wie denken vielleicht, dat deze wird bloos voor kleine kinder gemeint zijn. Aber dat zegt bloos kinder. Wie zullen niemals leven, dat wie te groot zijn, onze mutter respect en leeft.

Dus einmal, waarom doen eigen du ons mee? Waarom strengen wir ons nogmaal de zaaien aan? Man hat nogmaal irgendwo een balspel jaft en dat du anfangt hurtig te gaan. Dat laat es van de bedgruppe mal kreitelijke zaaien kennen. Dan strengen die zich bloß ganz gewaltig zaaien aan. En dan, ja, dan verziekt man. Dan verziekt man beter te zijn. Ze, van de jong gaat me door even reden, wer is beter. Mank, ons plotische mensen door jaf dat en onze kap waarschijnlijk maar mal een beetje discussiëren. En wie vrouwen ons te wat je hier wie en dan irgendwo hinja komt en eigenlijk du hier einer dan vielleicht een stalen Satz. Sind die vielleicht noch ein bisschen besser, nicht? Aus der anderen, nicht? So, wer ist besser? Diese Frau, die begleitet uns manche wahrscheinlich viel.

0: Du hast eingeschaltet nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dat vierde programma komt Prediger Reimer zum Eng met den Brief Hosea im Olden Testament en van daar fangt hij aan met den Brief Jakobus im Nieuwen Testament en hij wordt van daar hauptsächlich de Einleitung hebben voor dessen Brief. Wenn du angeschaut hast nur dit programma en du bist dir nach immer nicht klar, wo du dort kannst weiten, dort deine Sinnen schuld aller vergeeft ist, en wo du kannst loskommen von deiner Sklaverie, von deinen Sinnen, dann will ich dir die folgende zwei Fragen fragen. Nummer 1, wie lebst du dort die Bibel, Gott sein Wort ist, und dort alles, was da binnen geschrieben steht, die Wahrheit ist? Und zweitens, willst du wirklich vom Horten loskommen von deiner Sklaverie von den Sinn und Fried haben mit Gott, weiten dort deine Sinn und Schuld aller betont ist? Wenn du kannst ja sein zu diesen beiden Fragen, dann lade ich dich an, einzuschalten nach all diese Programmen hier in diesem Jakobusbrief und dann dort mit deiner Bibel zu prüfen, um zu sein, wo klar das Heil hier weiter dargestellt wird und zu sein, dass Jesus deine Sündenschuld auch lang treu betonthaft am Kreuz ab Golgatha. Du wirst sagen, dass alles, was du da staunen, ist dort bleiben und dann dort persönlich am Glauben annehmen. Ich lade dich nun weiter an, in die Schuld zu bleiben, um zu sagen, wo klar das Heil an Jesus Christus hier für dich in dit Programm auch weiter dargestellt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, herrlich sehen zu jeder Person, die dir angeschaut hat. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun mit dem Prophet Hosea in Burg Derg und haben viel gute Sachen gelehrt. Nun kommen wir noch das Neue Testament und wollen sehen, was der Apostel Jakobus in seinem Brief Hosea hat. Da sind mehrere Briefe, die verschiedenste Apostel geschrieben haben. Was in den Briefen geschrieben ist, hat sie von dem Heiligen Geist geschrieben. Einige Briefe sind an Gemeinden geschrieben, so aus Epheser und Rema. Einige sind an Prediger geschrieben, so aus Timotheus und Titus. Und dann sind da so eine Briefe, die allgemein sind. Die sind nicht zu einem gewissen Mensch oder Gemeinde geschrieben. So ist dort mit des Jakobusbrief. Dit brief wordt aan zonen geschreven, die van de 12 stam Israël verstreid werden, wils de vervolging houdt aan van Jeruzalem verstreid. Deze mensen hadden de Heer Jezus als ihr heiland aangenomen. De vervolging wie je komen, wils ze de Heer Jezus je geleefd houden, en werden van den tempel en de abfas weggegonen. Ze werden nu in andere landen, en Jakobus schreef nu aan, hoe ze zich als Christen en deze landen benemen zullen. Hier wel wie ons denken helpen dat ganz am Anfang van dem Herr Jesus in de gemeente, werden dat bloos Juden die in de gemeente in Jeruzalem weer. Dat is waar de kerk aanvangen deed, en als Peter de eerste Pinksterdag predje deed, werden door Juden van verschiedenste steden in de wereld, door in Jeruzalem. Ze werden voor de vastdag naar Jeruzalem gekomen. Daar waren 3000 die zich die dag bekeerden, en die waren alle Juden. Dat duurde aber niet zeer lang, wat Grieken zich bekeerden en waren als Juden en de gemeente en aangebracht. In de eerste jaren, nadem dat Jezus in de gemeente aangesteld werd, deden de Christen bloos te Juden reden van dat evangelium. God bracht Philip en dan Peter, dat zij dat evangelium naar Samaria en de Grieken brachten. Dan kwam de vervolging en verstreed de Christen, en zij reden van dat evangelium, waar immer ze waren. In Apostelgeschicht 8, de eerste en vierde vers, lezen we dit. En Saul welge door met een dat zij arm, dat heet Stefanus, doodmoeken. En die dag weer door een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En alle werden versprengd door de jagenden van Judea en Samarien buiten de apostel. Dan de vierde vers, en die verstreid werden, gingen alle wegen en preegden dat woord. En dan staat dit in Apostelgeschichte 11 kapitel, 19 bij 21 vers geschreven. Also die verstreed worden wegen de vervolging, die kwam wegen Stefanus, reisde door Phoenicië en Cyprus en Antiochië, predigde dat woord tot kenen buiten de Juden. Ober, welke van die mannen waren van Cyprus en Cyrene, en als ze bij Antiochië kwamen, redden ze ook tot de Grieken en predigde dem Heer Jezus en dem Heer zijn hand weer met aan, en veel leefde en bekeerde zich tot Heer. Hier hebben we zien dat het evangelium verspreid wordt als de Christen verstreed worden wegen de vervolging. Veel van deze mensen waren Juden, maar dat bleef niet door. De Grieken hielden ook en dacht in geloven worden ze in de gemeente en aangebracht. De Heer Jezus zei en de apostel deden dat bestedigen, dat de Juden en de Grieken worden en de gemeente als één geteld. Door weer geen onderscheid. Jacobus in brief is tot de verstreide Joodse Christen geschreven. We weten niet graag wie den Hebreeën brief geschreven heeft, maar door is geen vraag wie den Jacobus brief geschreven heeft. Door zijn meerdere mannen en een schrift die Jacobus heette. Wonen van den is die des brief schreef? Ik leef wie kennen dat uitvingen, want we die schrift bezijnen. Er zijn minstens drie mannen die Jacobus heette, die met hem Heer Jezus vermongen waren. Matthäus 4, 21 zegt, als ze vandoor wieder gingen, zag hij, dat heet Jezus, twee andere broeders, Jacobus, den Zebedeus in zijn, en zijn broeder Johan, die met haar voerde en dat boot waren, en moeke er een naadsreed, en hij roept aan. Des Jacobus ober wordt van Herodes doodgemaakt, kort na dem dat de gemeente aangevangt had. In Apostelgeschichte 12 kapitel de eerste twee vers, lezen we tot deze tijd leed de kenig Herodes zijn hang op welke van de gemeente om den te toeleiden. Hij moog Johan zijn broeder Jacobus dood met hem schwert. We leven doorwegen dat hij niet de schrijver van des brief kon zijn. En dan weer door nog een jonge die Jacobus heet, Matthäus, de 10e kapitel, de 3e vers, waar een van die genoemd worden, Philip en Bartholomeus, Thomas, en Matthäus, de tax collector, Jacobus, den Alpheus in zijn, en Thaddeus. Dat is zeer aanmerkelijk dat deze de schrijver kan zijn. En dan is er nog een Jacobus, die dem Heer Jezus zijn halfbroeder via. Hier zijn een schriften die van hem reden. Markus, dat 6e kapitel, de 3e vers. Is dit niet de Tamarman, Marie er zijn, en broeder aan Jacobus, en Jozef, en Judas, en Simon, en zijn zine zestere, niet hier mankans, en ze oorgerde zich even aan. Dat is klaar dat Jezus Marie er eerste zijn weer, en dat Jozef niet met dat te doen had. Maar nadem dat Jezus je boeren weer, hadden Jozef en Marie vier zins en meerdere dachten. Wenst vier zins en meerdere dachten. Jacobus weer een van die zins. De schrift zegt ons ook dat zijn breder leefde niet als Jezus zijn wonder deed en predje deed. Maar als hij gestorven weer en van den dood opgestonden weer, weer dat anders. Dit is wat 1 Korinther 15 zevende vers zegt, nadem leidt hij zich zijn van Jacobus, dan van al de apostel. Dan Apostelgeschichte 1:14, deze waren alle toep en hielden met een zin aan en je bed, met die vrouwlied en Jezus zijn mutter en met zijn breda. Na Christus in opstonden leefde zijn breda en arm en waren maakte die leider en de gemeente. Jacobus wie een van de leider in de Jeruzalem gemeente, en dat is wat we verstaan, wanneer we deze vers lezen. Apostelgeschichte 15, 13 bij 14, en 21, 17 bij 19, en dan Galaten, dat tweede kapitel, de 9e vers. En dat is wat deze zei. En als de eerste stel waren, antwoord Jacobus en zei, Mannen, breder, hart nu mij. Simon heeft verteld, wo Gott erstens de Heide besucht heeft, van aan een volk voor zijn nomen te nemen. En als we naar Jeruzalem gekomen waren, nemen de breder ons op met vrede. De nächste dag ging Paul met ons naar Jacobus, en al de älteste kwamen ook daarheen. Als Paul aan bereist had, vertelde hij aan Einzelt alles wat God maakt de heide der zijn dienst gedaan had. En dan in Galater 2:9, als Jacobus en Peter en Johan de aangezien waren als stander en de gemeente, de noodzaken die je mij geeft weer, geven ze mij en Barnabas de rechterhand en gemeenschap, dat wij zullen naar de heide gaan, maar zij worden naar de besneden gaan. Van deze vage is dat klaar te zien dat Jacobus, Jezus zijn halfbroeder, een wegje ambt had aan de gemeente in Jeruzalem. En wij zijn overtuigd dat hij de schrijver weer van dit brief. Daar is nog een andere zaak die we hier erwähnen willen. Zowel als we dat bestemmen kennen, wordt dit brief geschreven als de gemeente nog jong weer. Bibelleren geloven dat dit brief wordt zo bij 12 of 15 jaar nadem geschreven dat de Heer Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer. Wanneer dat zo is, dan is dit vielleicht het eerste boek van dat Nieuwe Testament dat geschreven wordt. Daar zijn zonen die geloven dat Jacobus en Paulus zich niet enig werden wegen dat evangelium. Die zeiden dat Paulus zegt dat de raden tegen de genoot en den geloven is. En die zeiden dan dat Jacobus zegt dat het tegen de woorden is. Zonen mensen hadden deze schriften niet recht verstaan. Die lezen dat ook niet recht. Paulus redt ook van woorden. Maar hij zegt dat woorden de navolg van de raden zijn. Hij betoont de waarheid dat de raden bloos tegen de Heer Jezus komen kan, wanneer mensen dat geloven en aannemen worden. Jacobus betoont de waarheid dat werken worden en een Christ te zijn zijn. Deze twee schrijvers betonen de twee zijden van de raden. Ik leef dit als voor ons in 2 Timotheus, 2 kapitel 19 vers, klaar gemaakt. Over God zijn grond staat vast. En haft dit zegel, de Heer kent zijn eigene, en, wer immer zich bij de Heer zijn nomen naamt, zal van ongerechtigheid wegholen. Paulus en Jacobus waren zich enig. Ik wil nu wezen hoe deze twee apostelen zich enig waren, dat Paulus in goede werken en God zijn genoot geleefd, en dat de raden bloosdicht in geloven weer. En dat Jacobus geleefd dat een mens kan blootstellen in geloven gerecht gemaakt worden, en dat goede werken een teken daarvan waren. Zeg maar. Eerstens hebben we dit in Efeze, de 2 kapitel, de 8 bij 10 vers. Dit is nu Paulus. Dan deeg nood zijn die zelig geworden, deeg in geloven, en dat niet uit jun zelfs, dat is een goal van God, niet deeg werken dat geen zich wordt pochertjennen. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen toe goede werken die God voor haar reed gemaakt had, zodat wie daarin wandelen zullen. En dan dit van Jacobus 2:18-23. Ober wer mocht zeggen, du hast geloven en ik heb werken. Na wees mij dien geloven ohne werken en ik word die mijn geloven wezen, derg mijn werken. Du je leest dat er een God is? Dat is goed. De beze juiste leven ook, etc. Best u wellicht te verstaan, o stalte mens, dat de geloven ohne werken onvruchtbaar is? Wie ons voor de Abraham niet gerechtvaardigd door dich, dat hij zijn zoon Isaac op een altaar afvat? Du zitst dat zijn geloven met zijn werken top arbeid, en dich zijn werken weer de geloven volkomen gemaakt. En de schrift wie er veld die zeed, Abraham geleefd God en aan wordt dat toegerekend voor gerechtigheid, en hij wordt God zijn vriend, genaamd. Jacobus redt van hoe die geloven zich voor mensen openbaren deed. Paulus redt van hoe die geloven ons gerecht maakt voor God. Beide wijzen ons hoe goede werken en bewijs zijn van den geloven. Paulus redt van hoe die geloven de wortel van de redding is. Jacobus redt van hoe goede werken de vrucht is van de raden. Ziemlich einfach, niet zo? God checkt hem horten in en zit door den geloven. Mensen kennen niet en ons hort en checken den geloven te zijn, aber sie kennen unsere Worte seine. Also müssen wir uns auf die zwei Dinge sicher machen. Wir müssen sicher machen, dass uns Glaube an dem Herr Jesus allein gesagt ist, und dann müssen wir auch sicher machen, dass uns Leben mit so einem Glaube stimmt. Das sind gute Worte. Bist du an dem Herr Jesus gegründet?

Nu de eerste kapitel aan Jacobus, de eerste drie vers. Jacobus, God en de Heer Jezus Christus, in geloof, aan de 12 stam, die wit en breed verstreid zijn, een gras. Reken tot ons vrij, mijn brede, van je een verschillende proef en een volle, dan je weet dat de proef dort toe is, dat je door de bestonen kan. Hier heb ik dan een brief en een Bijbel, die van Jezus zijn halfbroeder, nu dat vlees nog gekomen is. Doch als hij des brief ontvangen deed, zegt hij niets van zijn verwantschap. Hij stelt zich ver als God, en dem Herr Jezus zijn geloof. Mensen willen zich gewoonlijk zeer pochen, wanneer ze met een zeer beriemde persoon verwant zijn. Dat is aber nicht aan Jacobus te zijn. Wanneer we daaraan denken dat Jezus als een mens geboren weer en in een familie op was ze deed met andere breden en zusteren, dan kan we zien dat het wat zijn schwoje was voor zijn breden en arm als den Messias te leven. God zij dank dat ze schließlich zagen dat hij werkelijk weer waar hij zei hij weer. Dat is een grote zegen van je lieden en een familie ook en Jezus Christus toop je bongen zijn. De noem Jezus weer een noem dat te veel jongens je geeft wordt. Ober als de engel to Marie wegen Jezus reed, zeed hij dat zij zal aan de noem Jezus geven, dan hij wordt zijn volk van ere zinde raden. Also is die noem je mijn, ober voor aan houdt dat een zeer wichtige mening. Jacobus brukt ober twee andere noemers met zijn irdische noem toop. Hij brukt zijn volle noem, Herr Jezus Christus. Zoals we gezien hebben, Jezus is zijn irdische nomen. Hij kwam als een mens. De nomen Heer brengt hem gelijk met God. Hij is werkelijk God die aan een mens lief naar deze eerd kwam. Johannes zegt dat het woord Jezus wordt vlees, een mens, en woont maak ons. Hij is de Heer, God van alle eeuwigheid Heer. En dan heeft Jacobus hem ook de nomen Christus. Dat meent de aangezalfde, een die God aangesteld heeft. Voor de Juden werd dit een nomen voor de Messias, die God nog aanschikken wordt. Jacobus houdt Jezus als zijn rader, zijn God en zijn Messias aangenomen. En mijn vriend, dat is ook wat du doen moet, wanneer du was zelig worden. Jacobus geeft zichzelf tot God en tot Jezus aan als een leef geloof. Dat meent dat hij de Heer Jezus en leef dienen wordt, en dat is wat hij deed als hij zijn arbeid als een van de leiders en de gemeente in Jeruzalem aanneemt. Jacobus schreef dit brief eerstens aan de 12 stam van Israël die in veel landen verstreid waren. We hebben gezien hoe dat de vervolging passiert. Hier hebben we de zin dat zoveel als dat volk dat onbelang denkt God en ook Jacobus, niet dat de 10 stam verloren zijn. We zijn bloos maar de nationen verstreid. Ons wordt hier ook niet gezegd, waar die alle waren, aber dit brief wordt naar alle nationen gebracht worden. Waar immer ze waren, dit brief wie eerst aan den geschreven. Wils dit brief aan de Bijbel is, dacht de Heilige Geest dat nedig dat wij den ook zullen hebben. Daar zijn wichtige waarheden die hier beschreven zijn. Christen die dicht vervallen konen, worden van dit brief troostkrijgen en den opmunteren dat ze goede werken bewezen worden. Dit brief is in deze tijd groot zo wichtig als dat in Jacobus zijn dag weer. Christen worden nu ook vervolgd, aber dat is niet overeen met alle. Van eenje wordt spoos en spot gemaakt, andere worden slecht behandeld en nog andere worden ze gewoon doodgemaakt. Jacobus zegt dat Christen zullen zich vrijen wanneer dat passiert. Dat schijnt een beetje vreemd te zijn, dat we ons in trouble en verzekeringen vrijen zullen. Dat jij het niet schijnt in trouble en verzekering te zijn. Dit meent ook niet dat we zeer zullen, wanneer zo'n passiert, ik zie zo vroeg dat ik trouble ha. God heeft nu oorzaak waarom hij trouble en verzekering nu ons komen laat. We kunnen ons in zo'n verhältnisse vrijen, wils we weten dat God doordert en goed het werk en ons doen wordt. Ik leef Paulus heeft dit recht gezegd,
als hij dit in Rema 8, 28 schreef. We weten aber dat alles toep arbeide dat om gode voor den, die God leef hebben, die nog God zijn ziel beropen zijn. We moeten ons zeker zijn dat God ons leef heeft en alles voor dat gode deed. Wanneer we dan in de proeven en komen, dan kunnen we ons zeker zijn dat God daarvan wist, eer we door en dan komen, en dat hij dat van de gewisse oorzaak zo laten wordt. 1 Korinther 10, 13 heeft nog meer van dit te zeggen. Door is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat allemaal met bekend is, over God is true, en wordt niet toelaten dat je zullen am jaren verzacht worden als je verdragen kennen, en wordt met die verzekering en weich maken, zodat je door ruut worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. En dan in 2 Korinther 1, 3 met 4, schreef Paulus dit aan de Christen in Korinth en ook to ons. Gezegend is ons Heer Jezus Christus, zijn God en Vader, de Vader van wem al het erbarmen komt, en God van wem al het troost komt, die ons treeste deed en al ons elend, zodat we den treeste kennen, die een elend zijn, met den troost, den we van God gekregen ha. Trouble wordt ons niet gegeven, bloos zodat we trouble kennen hebben. Dat is niemals een eng in zichzelf. Dat is niet zo als God met zijn tjengen schoffen deed. Hij heeft een oorzaak daarvoor. Trouble, proef, verzekeringen komen naar ons, wils we in een wereld leven die niet volkomen is. De zin heeft veel aanheil met mensen gewerkt. Zolang we op deze eerd worden zinnen, wordt zo'n een poort van ons leven zinnen. God heeft een ziel in zijn, maar hij zo'n in ons leven erloopt. Wanneer de geloven zo geproefd wordt, dan kan de geduld in ons werken en dat kan ons leren om geloven vast te stonen. Hoe dat met ons wordt zinnen, wanneer we trouble of verzekering ervaren, wordt zich verholen op wat onze stalling wordt zinnen, hoe we dat om hart en verstand bezinnen. Wanneer we met God ontevreden zijn dat hij zo'n erlaubt heeft, dan worden we niet in genus daarvan trieën dat God hem zijn houdt. Wanneer we dat aannemen en God voor help en genoeg en kracht vragen dat deeg te zijn, dan wordt dat voor ons een gewenst zijn. We kunnen oprechtiglich te God zeggen, wies mij wat u mij leren wist, ik zie wel ik die gehoorzaam te zijn. Dat wordt ons tom gode dienen. Wanneer ons geloven op een proef gestald wordt, dan weten we dat het geduld brengen wordt. We weten ook dat God ons sterker maken wil. Hij wil ons hem geloven vaststellen. Dat is goed dat de geloven geproefd zal worden, zodat we weten kennen dat ons geloven een echte geloven is. We zijn tegen den geloven geraad, we wandelen tegen den geloven, en we wachten hem geloven voor de tijd wanneer de Heer ons van deze eerd wegroepen wordt, zodat we hem met hem kennen zijn. De Bijbel zegt ons dat hem hemel wordt door geen trouble of de verzekering zijn. God zij dank. Door is over bloos één weg, wo ergend weer naar hemel komen kan. De Heer Jezus moet dat klaar, als hij te zijn jinger reed, in Johannes 14, 1-6 vers. Laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. Dat zendt Jezus in de weerd. En mijn vader zijn huis zijn veel woning. Wanneer dat anders weer, word ik je dat gezegd hebben. Ik ga je een stad reed te maken, en wanneer ik gaan ga een stad voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf holen, dat je ook kunnen doorzinnen waar ik zie. En je weet waar ik gaan ga, en je weet ook den weg. Thomas zei te hem, we weten niet waar du gaan jest, hoe kunnen we dan den weg weten? Jezus zei te hem, en vriend, dit zijn wichtig weer. Ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner kommt nun vor der Bütte derch mich. Meine Freund, der Herr Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Und wenn du am noch nicht aus dem Heiland angenommen hast, dann ist von dort noch Zeit. Wenn du dort getan hast, dann nimm von am die Gnade und Kraft, dass du für seine Ehe leben kannst. Wenn er dich auf eine Probe stellt, dann nimm dort an, so dass er dich lehren kann.
Mocht de Heer jun zijn genoot schenken daartoe. Dat is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is 5.
1: Nu fangt de tjengerstund aan.
2: Dit is de tjengerstund van Radio Segenswelle. Schein dat du kreit van dood op je best. Herzlich willkommen.

0: Te zin om het vermiddag. De ma en pa en loon er zot al om voorstitster. Ze luurde bloos nog wat er aaron wordt opstonden. O, daar kom ook al de trapper over. Nog gans versluipert en ruift zich de ogen. Na, aaron, schoen je sloepen? Vroeg de ma.
1: Jo, wat doen we vandaag?
0: Weer zijn de eerste vraag. Dat weet ik nog niet. Dat moet we voets besluiten, zei de pa dan. Als er al het heb om vroegstitser zot en oite, dan kom Leuna met de eerste danken. Wie kon je mol? Aber so pinisch kon ze gewoon niet reden dat Aaron niet al brelt. Neem tier heim voor. Daar wil ze alle ere tieren afgeven. Daar wil het waar aan. Leuna weer gans dal. Emma, wist u bloes door aan? Jo, du weißt ze, da sind so viel Hund und Kote auf hier, wenn Tonja haben will, du will es haben. Jo, sagt der Pa, das ist auch ein schöner Gedanke. Dann will wir weiter alle Typen im Tierheim fahren. Aber vorher müssen wir noch den Frühstückstisch aufräumen und ein Bett was zu essen einpacken. Da deutet sie dann auch, sie schmiert ein paar Bieter und deutet noch ein Bett Toi und eine Korn einjäute. Sie packt dann alles ein. Aaron wil gans pinisch om helpen. Gooi thuis speeltjes hem oten en dit zal aanbrengt met en zijn speeltjes hond zal met. De paden nu maar gans langzaam, Aaron. Dit is al te veel. Zit maar voet kon het eten is moe met hem oten en. Dit zit zo niet. Neem die ene zaak met. Dan wordt het al wat. Mijn speeltjes hond, den bruinen, den groten. Nou goed, den kost metnemen. En nu voeren ze alle tip naar het tierheim. Als ze daar nog maar aankomen, weer Aaron eerst uit een auto buiten en raande kool naar de klootjes voor de hond binnen zaten. Voor ieder klootje zat hij en had veel te vertellen te de hond en verzocht hem de hond te geven en verzocht als de hond ook zich aan zaten kon want hij hem dat wiezen wordt. Hij was zo begeesterd daarvan. Leuna praat het beeld, we noemen wel wie een huis voor. Maar daar kwam gewoon niet een vraag. Aaron ging het hier zo schoon. Lang stond hij voor ieder klotje. Maar dan had hij een hond gevangen en zei, papa, kijk maar, de hond vreet zich te mij. De lacht je leuk zo goed, wanneer ik te hem red. Deze hond wil het hebben. Nou, dat wilde ik niet. Hij was zo veel ruim. Jo, zesje, het wordt aan mijn stof voor de ruim maken. Na, Aaron. Maar vandaag wil we toch zijn hondje metnemen. Dat is hij toch niet hier voor. Maar papa, kijk maar wat het van stromen is. En wat voor lange oren die heeft en voor de roofhengen. Die ziet zo truurtig. Die wil je nog niet met. Nee, dit zijn niet een vraag. Wie moet ons het eerst nog zo even leiden. Als we dit zijn. Als het avond wordt, voeren ze in het huis. Zo avond, als Aaron zich zal doorlaaien, beet zijn mama nog met arm. En de mama hier, we hij de tijd even beet, dat God toch zal de mama en papa ook bereden, dat hij toch wel een hond hebben. En krijgt die met de lange oren. Dit beet Aaron van nu aan ieder dag. Als de mama eruit komt uit de stoel, waar Aaron sluip, vertelt hij dat alles aan papa. Ja, aber meist, dort wird wie Zähne. Wer wird mit dem Hund abpassen? Ja, sieh dir mal, es wird auch, dass dort viel Arbeit ist. Aber Aaron wünscht sich das so sehr. Du weißt ja, heute hat bald den Geburtstag. Heute wünscht sich nur Dollar aus dem Hund. Na gut, dann soll er den Hund haben.

Op zijn geboortsdag voerde papa al gans tijdig naar het tierheim en holde de hond. Als hij een voorzitter zat, de mama, Lone en Aaron slingerden het onder deur. Daar stond de papa met een hond. Wat wie de vrede dan groot. En Aaron, die speelt met de hond. Hij vond ook voets voor de noemen. Ja, die zal Jack heet.

als trek je je te houd en zich gans moeit en zijn korf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Jack dit te doen? Waarom ze wascheren? Die heeft het toch zo goed bij ons. Die schreef vreten, die heeft een warm het bad, die heeft alles bij ons. Ik zei me aan, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt wil ik niet verstaan. Jack kon het ook niet zeggen. Aber sehr wie Menschen nicht verschnellen kreizen. Gott haft ans Läuf, ho jeft ans alles wird wie Brücke. Gott sorgt für uns, ho jeft ans Leben, ho jeft ans ein Haus, wo wir beine Leben tänen, ho jeft ans Untertreten, und von allem genug. Und wie rane von am Wasch, wie tämmer uns nicht am Arm. Uns ist dort ein Dünnt, wir rane einfach unser Weg. Es sind nicht kreizen, als Jack zu tun haft.

Aaron wordt konstel. Jo, ze hoort heute nog niet gezongen die zaak. Aber dit verwerkelijk ze. Papa, wilt u wat? Het wil nu niet meer van God wegrennen. Het wil God vragen wat hij van mij hebben wil en wil dat ook doen. Het wil ook mijn ganze leven met God teup gaan en niet wegrennen van hem. Jo, zei de papa, du hast die wat schon niet vergen genomen. Ze zal toch zijn en ze wil weer toch alle zijn. Wie wil dat doen wat God van ons hebben wil.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat er bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

0: Zes vier met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hier te zien zijn je interessante geschichten horen. We wensen je veel vrede bij het horen. Kennis Ahab, wie zei je basis op Elia?
2: De profeet is schuld daran, dat het zo lang niet meer gereend heeft.
1: Ahab, de taub, had hij vergeten dat deze grote drie bloos door weens weer, wils hij dem levende God vergeten had? 3 jaar werden vergonnen, 3 jaar, ohne eine drap rein. En dan kwam Elia naar Ahab.
3: Ken ik Ahab, wenn du weißt, dat het wat er reinen zal, dan der het ganze Feil versammelen en ook de Balsprofeiten op den Berg kamen, dan wel wie zeigen, wer God is, de Herr in de Baal.
1: Ahab deed Elia gehorchen. Am nächsten Morgen ging dat ganze Feil op den Berg nab. Wat wird nu passieren? Elia roept to the mansion.
3: Wie lang werd je nog op deze Seite de Lenk schlafen? Dit kind van jou entschieden, wem die Donien willen, Gott den Herren oder Baal.
1: Dort falsch wie stell, sie zieht den Tau, wo Elia einen Altar bauen deit und ein Opfertier dann ablädt. Der Baals Propheten deit der Kreuzer.
3: Ho, kein vier merken. Jeder bet nu te zingen God, en die God die vier van hemel vallen laat, die is God.
1: Die, wat te bald zijn onhanger geheerden, vangen dan ook voets aan te roepen. Stundenlang roepen zij, aber vom hemel komt keine antwoord. Elia fangt aan te spotten.
3: Ach, je moet de lieder roepen. Vielleicht schlaapt je God, er hij is gerest.
1: Dort wordt ganz stil als Elia over zijn apathie en over dat halt woed er zitten deed. Nou, dat halt brennt toch niet, oder? Luid en van ganzem horten bid Elia.
3: Herr God, wie is dein Fall van jou dat du God in Israel bist en ik dien deiner?
1: Door! Op einmal fall 4 vom Himmel und die dort Opfer abfrieden. Halt, Steine und sogar dort Wutter, Ola. Alles brennt was. Dort falsch verfiert sich ein Fall auf die Erde. In sie schreien, Ola, Tau.
4: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott.
1: Nun werden sie überzeugt und die Balspropheten schreien ihre gerechte Strophe. Alle mussten sterben. De Herr is God. Nog einmal deed Elia beden naar hem en dan trok een zwarte wolken op. De eerste treppen vallen. De levende, einzige God leidt tot water regenen.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil hebben dat de Tjenja zullen naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komt van dat boek Jede Dag met Jezus.

Dank zijn Tjenge voor en je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een nekstens ware hartje willen naar de aandacht te vangen, iedere dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Je barchte oder je jevde zenungen. God zijn economische systeem en vergelijkt met de weltheid. Nu, dat we onze persoonlijke ervaringen metgedeeld hebben, wil ik die nog verder aanloten, die hart op te maken om even dingen te denken, wo die vielleicht niet eier even gedacht had. En er steht, dat u dat omstritst, wat ik die am nächsten zeigen wil, bert God. Haar, hast u en al dit voor mij een boodschap? Laat mij die ermoedigen alles, wat we hier metteilen, met God zijn woord nu te brieven. Deze komende vertaal jij am geschäftlichen nern in haft met onze dächtliche levens te downen. Op dit planeet zijn vele financiële systemen. De communisten hebben een economisch systeem, de moslims hebben eind, en wie en de westliche welt hebben ook eind. Haft God voor zijn volk ook een economisch systeem reingemaakt? Is dat voor ons immer nog aanwendbaar? Post dat met onze tijden taub, oder nicht? Denk je mal über deze weer, wat Jesus zegt, no. Kein Knecht kon twee haren deinen. Hij wordt einen nicht lieden kennen en van den anderen fehlhouden, oder hij wordt an einen hängen en den anderen verachten. Die kennen nicht Gott in dat Rechtum tegelijk deinen. Lukas 16, Vers 13. En die steht van Rechtum, brokken Wortübersetzungen op andere Sprachen Geld oder Mammon. God zijn lektion voor mij kwam in Johan 19, 96, door dessen afschnitt van Lukas. Victor, du bist de bank erknacht. Du hast die met de bank verbongen, en solang als du met de bank verbongen bist, wirst du die deinen, wat alles voor dich is. In een jaar 2000, nog veel wassen en wat schwierigheden, zegt hij, Victor, du bist fri. Nu kunnen we anfangen, taub te arbeiten. We kennen niet twee haren deinen, bloß entweder einen oder den anderen. Dat is een drastische Uit sei, bitte gewöhnlich en vereinzie sogar beleidigend. Aber bitteschön, denk du einmal über no. Mammon is de Nomen van een distre Macht, dat is de drievende Kraft hinter dat Sammeln van Rechtum en Luxus. Mammon kommt van dat aramäische Wort Mammon, Rechtum, Geld. Eine andere Qual sagt, dort kommt von dat aramäische Wort Aman in bedient, dort ein Wort man vertrüht. Christen fangen an, dat Wort Mammon aus ein Wort zu brocken, wo man sich freten in angereichter weltlicher Verdienst beschreiben. Im Neuen Testament wird dort mit einem falschen Gott gestalt. Dort wird Fokken gebrockt, an nur überdrevenen Materialismus zu wiesen oder nur Begier aus ein negativer Einfluss. Nur Wikipedia noch. Dit is dat probleem, waar vele mensen zich binnen vingen. God en Mammon verzekeren mij beid zo wie te kriegen, dat ik van iemand afhängig zie. Beid willen een verhältnis hebben, beid willen dat ik iemand vertrouw en beid vragen wie mijn meester zijn kan. Wem wil ik mijn leven geven? Mammon wil dat ik erwart dat mijn halb van hem komt. Wanneer ik met Mammon een verhältnis maak, waar ik zijn geloof wat hij uitnutzen kan. Dat is zijn ziel. Mammon geeft niet werkelijk wat dran, of ik besied nog een God blijf of niet, zolang als hij mij onder controle heeft. God aber, hij wil een persoonlijke verhältnis met mij hebben, alleen voor zich, en hij geeft alles om dit mogelijk te maken. Kijk nu eerst een deel. Hij wil mijn ganze toevertrouwen hebben. Allein für sich. Aber an der steht, dass er mich kontrolliert, als Gott ein guter Gott, der uns sehend in unsere Freiheit lädt. Das bedient, dass ich eine Entscheidung machen muss. Sie erreicht mich auf Gott zu verloten, dass er 100% von meinen finanziellen Bedürfnissen erfüllen wird, oder wo ich den lockenden Verschwocken, was Mammon anbietet, anbieten. Wo ich mein Vertrauen in irgendetwas wird, aus Gott sagen, oder wo ich Gott voll vertrauen. Ik ving mij immer weder doorbij, dat ik geproefd word en dat de vraag opkomt, op wem ik mij verloten wil. De omstanden kunnen anderen, wie in deze vraag vele zieden haft, aber im grond is dat immer datzelfde. Wem vertrouw ik? De antwoord blijft ook immer dezelfde. Jezus starf om kriets om mij van oormoed te raden, dat ik niet meer noodlieden brok, aber dat ik ware toetred heb te God zijn rikken verrood. Aber mijn fähigheid door met verbongen te zijn hängt daarvan af, wat ik blijf. Also, wo kan ik werkelijk uitvingen, of ik wat blijf? Na, wanneer dat aanvangt diester te worden en ik dat merk dat de groden raufkunnen of rast, en wanneer ik dat blijf wat ik zei, dan wil ik mijn tomatenstieder bedaken. En wanneer ik blijf dat het vandoor grenen wordt, wil ik een charm of een jaak nemen. Zit, ik verhul mij dan nog als wat ik blijf. Dat is krijg zo eenvoudig. Wat ik luid wat zeg, wat ik doe, en doorheen maakt mijn geloven en mijn aldichtig het leven een invloed.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Een brief vanuit een graf. Jacht het sound dat er kan een brief vanuit een graf komen, oder merken lees ik dat maar dieplich. En deze gezicht heb ik van een man, die taalt dat zo, van hij een brief heeft gekregen vanuit een graf. De tekst voor deze gezicht empfing wie en gelauter saß verschneien. Lasset ons aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. In England, da ist eine Stadt dicht am Meer, wo da viel Schäb kommen und Wach fahren. En daar in dezelfde stad, daar is ook een grote zandijver. Waar het zand zeer schijn is. Waar er veel mensen even daar van het warme tijd is komen zetten. En zonne zich even uitkingen. Zijn daar zeer veel, die spelen door een zand. Dan zo ovens, dan kent de vloedend ebbe, of de walen, die komen dan triggen aan. Dan moeten die mensen riemen, dan moeten ze er weg. De nächste Mal, dan is dat water wat er gevallen, dan is dat zand wat er rein en glad gespeeld, en dan kunnen ze er wat er den dag boven spelen. Er zijn nu mensen, vielleicht wat er touwhaarigen, wat er moedloos zijn, predigers, zinderschoolleerers, oder ook ouderen. Dit er vielleicht zo denken, dat langt niet wat ik doe, mijn arbeid is vernuscht. Worden nog langer door met kloren, worden niet abgeven, schmieden dat alle te zien, dan is je doch keine Frucht. Zo dacht een früh in Engeland, en deze stad wo wir uns van reden. De früh die vertaalt, op een versammlung, wo de prediger einladen deed, wenn jemand wat besonders beleefd had, of die mocht dat vertalen voor de andere Touwhaarcher. Dan staat deze Mädeljoor je früh op en zegt: Ik zie een Sonntagsschullehrer, al voor jaren je was dan aan de kerk. Ik woon hier in deze stad en ik had een ablegen. Voor de arme kinder wat door immer nu die dat zand even komen en door zetten. De zonne en de warme deel, want er niet schoon wie en zo. Dan werden die door dag voor dag zo veel. En de leidt het zo van dat een kleine arme lamaatjes werden. Wat geen hoort houden. Mij jammer dat even die mensen. Ik wist aber niet wat ik doen zou. Wie keiner wat mij door te handstalt oder wat. Ik hou dat bloos op m'n hart, dat ik zeven mocht helpen. Dan kom ik dat eenmaal aan, wie zeg nog een beetje moller zie. Wurde m'n nicht eenmaal door hand gonen. Dan noem ik mijn gestaal met, en ging door hand. Staal dat door op en funk bloos aan te molen. Dat die niet lang, dat werden dat meerdere kinger und an, die kikten Phoenicia. En vroegen wat ik deed, en ik zei dat ik mol een beeld. Dan willen ze weten wat het voor een beeld weer. Ik zei, ik wil je een tot zeggen, want het is voor dich is. Die zaten zich door dol, dat die niet langer werden door nog meer, ook nog meer. Wat 20, ook wat 30. Maar is voorts. Die zaten door en checkten, wie ze houden zes nog te doen. Dan als ik met dat beeld voordig weer, dan vroeg ik aan of ze wisten wat dat meint. En ze wisten je dan niet. Dan zei ik aan dat weer vanuit de Bibel, uit de biblische geschicht, door nog weer dat beeld aan je mond. En dan geef ik aan papieren, dan kunnen ze dat normaal voor zichzelf. En zo proef ik aan dan een klein beetje wat te leren uit de Bibel. Aber ich sag mit einmal, wenn das ist immer wieder, dann schmeißen sie die Papierkiste im Wind, der Wind wird mit Wach. Und dann lacht er alle wie ein Fall. Und ich dachte, ich habe da was gedonnen. dat zullen ze mij rekenen, dan wordt mij de mout alle. Dan geef ik me de tijd op. Als ik dat een paar maanden had gedaan, dan blijf ik door waag. Mij dreigt dat een beetje op het hoort, overdag dat weer werkbootje waren, en dan had ik ervan vergeten. Met eenmaal, een paar maanden nog her, als er een man bij ons om huis voor de deur. En die vraagt mij niet om namen of nooit. Die zegt bloot, kanst u dit papier? Die hadden zo'n kleine deel het papier. En mij weer een beetje angst voor die man, ik wil hem alleen thuis. En die kijkt zo stier, zo graal, zo bedrekt. Ik zei, wat heb ik met dat papier te doen? Wat jij mij dat aan? Dan zegt die man, ik moet weten. Of du dit papier bekommt met best oder nicht, oder wo dat her is. Na, dan check ik doe een beetje nap, en dan zei ik, dat is een hartje gemalt. En de oinge dat hartje, dat zijn nog zeer bloos wat weer te lezen. En daar zei ik dat, Jeff, dien hartje nou Jezus. Op Engels, give your heart to Jesus. Nou ja, ik zei, ik geloof mij laat dit bekend. Dan zegt de man, want ik geloof dat die dat bekend is, dan zei mij waarom die dat bekend is. Dan vertel ik hem, dit wat ik rood gezegd heb, dat ik door wie dat zand even met de kingen en met zo'n woord had gedreven, en mij lijkt dit nog een van de papieren. Dan zegt de man, kost u die bezinnen van eentje van de kinger? Nee, zei ze, dat moet ik niet kennen. Wils. De noemers die de kinger opschrijven. En dan werden de meest alle dag frische kinger. En eentje die kiemen eenmaal of tweemaal en dan werden die niet meer. Dan zei ze, man, ik zie een man wat er nog immer heeft op een schep gearbeid. Dat is niet een grote schep. Aber das ist ein Frachtschiff, das vier Fracht von England nach Irland meistens. Und das ist nicht so sehr weit. Aber ich sage, ich bin nicht von zwei Werken, aber einen Monat von Hüsen ein. Und ich sehe kein gewöhnlicher Mensch. Ich sehe sehr ruchlos habe ich gelebt, sehr glücklich, so schlecht aus dem Maillet. Ich habe meine Früh hier in dieser Stadt wohnen und wir haben ein Kind. Dat weer al vier ouders zegt dit laatste zaag. En ik weer de zeer goed. Dat traf ik zo ver, dat ik meest ohne geld naar huis kwam. Ik had mijn loon te anderen verschwendet. Dat ging mij dan zeer slecht naar huis komen. Maar dat kind weer me zeer lastig en vrouw doorwegen. Die kijkt niet naar dat geld, die kijkt naar mij. Hoorde weer mij zo goed. Nu kom ik in mijn huis en kan die over niet meer aan het jagen. Ik kan mijn vrouw met betriebnis en zegt mij dat ons kind is niet meer hier, die is gestorven. Ober hier, hoe kan dat? Waarom weet ik dat niet? Ik vond die niet, ik kon die niet weiterlaten. Die wees woe op een meer, een schep, wie wist er niet woe? De tijd raande af en ik moest dat kind bloos begraven laten. We hebben begrafenis gehad. Ze kon mij zeggen, dat kind weer krank geworden. Ze hadden dokters geroept, maar die hadden dat niet kon houden, niet raden. Nu kon ze mij bloos naar het graf wezen en zeggen, hier is ons kind begraven. Oh, wat schwor wie dat voor mijn hoort, dat ik niet eenmaal van dat kind had kon afscheid nemen. Dan lag mij al mijn laatje aan in het leven, wat ik had gehad zo op mijn hoort, dat ik dat niet beter had gemerkt met dat kind. Ik moest op een bootwater te arbeiten, dan ga ik terug naar mijn schep, en dat schep wordt op boot los met een load vracht. En während we op een meer zijn, die moesten immer antuschen met dat schep reinwaschen om de ovens oder de nacht. Want de meeste van de arbeiders schleipen. die stiermaande weer bij zijn stier, en mij weer dat oude staat, ik wil het bovenste dek reinwaschen. Dan het weer ziemlich schmutzig geworden van de vracht abloden. En wie houden dat zeer einfach met een strang, gleit wie een armer rauf en dan holt wie ons een armer water nap en daarmee wascht wie dan alles rein. Nu zijn ik over deze oven zo bedreigd, over mij in te schlagen. Mijn zindenleven hangt mij zo schwor ab en dan nog dat ik dat kind nicht meer doorhoud. Ik wist mij keinen rood. Nu hol ik den armer water ab en dan check ik door de nana wat me dit. Er schwamt een papier boven. Ik neem dat papier en leid dat door op een steed waar het warmen deed, en leid dat een beetje drieën. En check door nou en dan is dat dit papier wat du hier nu hast. Dat is dat hart geboven. En ik wist niet wat dat te bedienen had. En dan zei ik, die weer door unja, jef dien hart je door dem Herrn Jesus. Oh, dat schlucht mij zo. Wer hat dat zu mir gesagt? Wer kreut mij dat zu an en wo muss dat? Zo'n mensch was echt, die weet je doch nicht, wo hij dat macht. Da wordt mij angst en baan. Ik kijk nog dollar nu dat bildje. Met engel zei ik daar boven, dat is de nomen Dorothy, 11 jaar oud. En dat wie de nomen van ons kind. En die wie 11 jaar oud. Dan dacht ik zo, erst hier een brief uit een graf, je komt van mijn kind naar mij, wat mij zegt, wat ik zal doen. Hoe heb ik gebed, dat de Heer mij mocht wezen wat ik zal doen. Ik kon aber niet stilstaan, ik moest de arbeid verrichten. En als dit allemaal ladig werd, dan lood ik de wader erop en schaap nog een in mijn hecht. Dan stond wader een papier boven. Ach, wat is dat, opa? Wat meint dit? Ik kijk door en op, drie dat ook, en zei, waren door, es waren Dorothy, 11 jaar oud, die nomen. Opa, op dit beeld, dat is niet een hart geboven, dat zijn 2 weer. Een schmaler waag in een hecht en een breder waag erop. Oh, dan wist ik niet wat dit nu zal. Te bedienen haan. En ik had al zo gebeten dat de Heer mij mocht wezen waar ik Jezus mocht mijn hart schenken. Nu kijk ik daarnaar en dan zag ik dat hier op dit wanneer dat beeldje bij de waag. Ik ben der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand komt zum Vater denn durch mich. Dan grabbel ik wat kan dit meinen. Met engel kwam mij dat zo aan, dit is je de antwoord te mijn gebed. Ik wist niet waar ik Jezus mijn hart zou geven. Maar hij zegt hier, ik ben de waag. Ik ben de waarheid en ik zie dat leven. En China kent nog voordat als derg mij. En wanneer ik nog God wil, dan moest ik derg Jezus en dat weer de waag. Oh, dan wordt mij dat door kloor. Als mij dat licht abdinkt, dan val ik op knieën en roep God aan en dank dan voor dat wat er voor mij had gedaan. Mijn zenden bekend ik aan en dan val de schuld waag. O, keiner kon zich denken hoe vrouw en hoe rein ik mij dan feilde. Dan moest ik het dan schaffen, dat ik weer je port van de nacht, maar dat weer zo leicht nu nodig. Ik weer zo vrouw. Ik dacht einfach, ik had een brief van mijn kind, van uit een graf. Dat had mij een waag gewezen om hemel, om heiland. Als ik dan in strik weer war, dan heb ik proef te forschen, als irgendwer wist, wo deze papieren her wären. Keiner wist. Maar schließlich, da wären einige Menschen, die seden, da hadden morgen früh, wie dat Sound eiwa, met Kinger wat fair gehad. En nu schließlich weiß mir einer nur die, en da wären sein ich hier. Ik wil sein, of du de früh bist. Na, hier te mol, sagt die früh, ja, dat is so. Diese beiden Geschichten sind mir sehr klar, die habe ich beide Kinder durchgeliert. Beide mit den Papieren anleiten, normale Loten. Aber ich mag mit Beschämtnis sein, ich dachte, das halt nicht. En dan hier ik met die arbeid op. Oh, hoe zwaar is me dat nu? Want door aan denken doe, dat du nu best ten geloven gekomen, en die kind ook. En dat kind is lelijk gestorven, en ik heb dat verzien. Ik heb abgeheerd. Oh, zag ik deze vrede aan de kerk, voor de verzameling, hoe ze dit vertaald. Mocht je op een mond voeten, lieve je schwester, wel wie door aan denken, dat wie nicht willen vergeten wat des Tags sagt, lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Dort wünsche ich uns alle, die wir zuhörigen, weil wir nicht meid wurden, auch noch selbst das Programm immer anstab, dann die Zeit kennt, dann wo wir ernten ohne abhören. Diese Früchte können bloß eine kleine Frucht sein. En als wir dat zo aan weer, dat er dat onder verzien houdt, dan kon vielleicht veel vrucht zijn in de Ewigkeit ver, waren ze weer treu gebleven, in Staunhof. Dat is een warning voor ons anderen, dat we zullen niet nodoten, op immer een abkicken naar Jezus Christus, de Anfänger, op de Vollender van onze Glauben. Maar als we aan dem worden houden, dan worden we niet abgeven, en dan wordt de Tijd komen, dan worden we ernten. Ohne abhören. Amen.

The clock is tien. Je heren dat plottische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Nu wel u taup het eerste Mose, kapitel 32, de vers van 23 tot 31 lezen. En de nacht neem Jacob ook zijn vrouwes, tjechtjes en zijn elf kinder over den Jabokfluss. Hij neemt zijn mensen en alles wat hij had over den stroom. En Jacob blijft de nacht alleen, en een man wrestelt met hem de nacht, wat die rood verdert Marienlicht. Als de man aanzaagt dat hij Jacob niet doodkriegen kon, vult hij hem aan de haft aan, dat hem de haft bij hem wrestelen verwrekt. De man zegt, laat mij gaan, dat wel dag worden. En Jacob zegt, ik laat die niet gaan, bitte du wirst mij eerst sehen. En de man zegt, wat heetst du? En hij zegt Jacob. En dan zegt hij, du sollst nicht meer Jacob heiten, du sollst Israel heiten, weilst du met Gott en met Menschen gerasselt hast en hast gewonnen. En Jacob zegt zu ihm, sag mir doch, wat heetst du? Aber Jana zegt, waarom fragst du nur meinem Namen? En dan geeft hij hem einen Segen. En Jacob dann der steht Pnuel en zegt, ik heb Gott van angezegte seine, en doch zie ik am Leben gebleven.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel wil je kijpen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 208. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 208. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, Gods woord uit te stralen. Mocht Gott die richtig sehen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zijn geweest is. En nu verafscheiden we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weer programma door de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de een andere van onze zendingen hebt, beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Morgans Mout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens am meine Weg war da hieren.

praat met de kloerchande zende. Ik weet van een man die leeft in Eierbrug. En dan traf ik hem al en dan zei ik hem, du leeft in Eierbrug. Du magst die je vroeg aanleidelijk en du wirst in een haal komen. En dan heeft hij gezegd, dat is toch onzin. En dan heeft hij mij erklärt, mijn vrouw versteht mij niet. En dan heeft hij mij een grote geschicht verteld. En daarbij wist hij ganz genau, dat is zin, wat hij doet. Dat je hebt mensen die im Street leven en zeggen, de andere heeft angefangen. Ja, dat je hebt überhaupt mal Street, wo de andere angefangen heeft. Wie heb je doch zweimal een Street angefangen, nicht so? Dat hebben immer bloß de andere gedaan. Aber dann mocht het Kind nu zeggen, in Gott seine Augen is Street so schrecklich, als wem anbrengen. En waarom hier je nicht ab damit? Wat zal ik dan doen, vroeg je? Dat wou het Kind nu voet zeggen. Hiet op en breekt met de kloerchande zende. Also breekt af met de kloerchande zende. Maak toch maar een pause in die leven. En vraag die, wat is in mijn leven niet in ordnung? Womit moest ik nu eindelijk opheren? Dat wou je ganz genau weten. Want du meinst, Jezus heeft die zijn genoeg, want du wiederhand bewust zin geweest? In de Bibel heet het ganz klar, draai om. De verlorene zin heeft zijn oude leven hinter zich geloten. En du durfst naar Jezus komen, zoals du bist. Beloden en ongläubig. Beloden met schuld. Aber dan moet du ook met die dingen opheren, en die du met nu geleefd hast, die in dat verdorvenen brengen, van die du ganz genau weißt, dat ze zin zijn. En die vele brief, zo schrift de spreker Wilhelm Busch dan wieder, der jeden Tag schrie, kämpft es immer war dafür, dass Menschen einfach abbrüchen sei, dort es zu hart wird, jeder sei. Dort und dort es nicht sind. Und dann wurde folgende Dinge genannt, die ich gar nicht gesagt habe. Und dabei spüre ich dann, wo dens er gewisse rebelliert, jende Jesus Christi seine Herrschaft in ihrem Leben. Du kannst nicht im Leben in Glauben kommen oder am Leben in Glauben stehen, wenn du nicht den Mut hast, dein Leben Jesus zu geben. Und dann auch Schluss damit zu machen, womit Schluss gemacht worden muss. Und dort ist bereit mit der klar erkannten Sünde.